0: lokaal talent. Op het programma onder meer voorstellingen van Bart Herman, Alex Agnew, Peter van den Begin, Pieter Preiteren, Het Prethuis, Bert Gabriels en Tom van Dijk. Ook Jan Leijers en Barbara Dex ontbreken niet in het nieuwe programma. Alle info en de cultuurbrochure vind je via wingeren.be/cultuurseizoen. Voortaan zal het mogelijk zijn om een compliment te bezorgen over de werking van de stad Waregem. Het stadsbestuur gaat daarmee in op een suggestie van raadslid Dieter Handekijn van Vlaams Belang. Het wordt geïntegreerd in het formulier waar je meldingen of klachten kan ingeven. De eerste zomer van speelpleinwerking Het Speeleiland in Waregem verloopt goed. Dat antwoordde schepen Margot de Smet op een vraag van raadslid Stefanie Plateau. Omdat speelpleinwerking Het Pad gestopt is, voorziet de stad deze zomer extra vakantieopvang met het nieuwe initiatief van Het Speeleiland. De eerste week waren er een achttal inschrijvingen per dag vooraf. De tweede week die nu afloopt waren er 10 tot 18 inschrijvingen per dag. Het fietspad naast de NMBS-parking aan de Volderstraat in Deinze kan een pak veiliger. Dat vindt oppositiepartij Groen en Vooruit. Volgens schepen van mobiliteit Sophie Dont zijn de mogelijkheden tot aanpassingen beperkt. Als er moet worden overgegaan tot een herinrichting, zal dit afhangen van de goodwill van de NMBS. Een verbreding van het fietspad heeft men ondertussen intern al bekeken, maar dan moet er wel een haag sneuvelen. En dan nog is het pad niet breed genoeg. Wat er nu ligt was destijds de best mogelijke oplossing, aldus de schepen van mobiliteit. En tot zover dit regio nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Hier en daar kans op een lokale bui. Temperaturen rond 5 à 26 graden. Zondag wordt het met 23 graden nog merkbaar wat frisser.
4: De nacht van Oost-West.

0: De gemeente Brasschaat sluit met onmiddellijke ingang de kinderboerderij na een vermoedelijke uitbraak van de gevaarlijke esticbacterie. 5 kinderen werden ernstig ziek na een bezoek aan de boerderij. 2 van hen lagen zelfs een tijd lang in coma. Uit onderzoek van het departement Zorg blijkt dat de besmetting zo goed als zeker daar ter plaatse werd opgelopen. De kinderboerderij blijft dicht zolang het medische onderzoek loopt. Gisteravond rond 10 uur is de laatste ministerraad voor het zomerreces afgerond. Er is gekozen voor onder meer voor minder regeldruk, een duurzame toekomst voor de regionale luchthavens, eenvoudige vergunningen en een versterkt jeugd- en ouderenbeleid. Zo kunnen we Vlaanderen klaarmaken voor de toekomst, aldus minister-president Matthias Diependalen. De details komen pas later. Er is een definitief akkoord over de overname van voetbalclub Antwerp. Voormalig Anderlecht-voorzitter Wouter van der Houden wordt de nieuwe eigenaar van de Great Old. Na maanden van onderhandelen bereikte hij een deal met Paul Gijsens, die de club door acute geldnood moest verkopen. In de investeringsgroep rond Van der Houden zitten heel wat Antwerpse ondernemers, waaronder ook ex-Antwerp-speler Toby Alderweireld. De Gentse feesten zijn in mineur gestart nadat de stad het bekende podium van Poli Poli heeft afgekeurd. Volgens de veiligheidsdiensten aan de gras- en korenlei was de constructie veel te zwaar en onveilig. Er wordt nu gewerkt om het podium aan te passen, maar het is onduidelijk wanneer het feest dus echt kon beginnen. Later deze week staat er onder meer nog Average Rob op de affiche. In het zuidwesten van Noorwegen heeft een enorme brand al meer dan 100 huizen volledig verwoest. Ruim 300 brandweerlieden proberen het vuur te blussen met de hulp van 6 helikopters. Maar de felle wind wakkert de vlammenzee voortdurend aan. Honderden buurtbewoners zijn uit voorzorg geëvacueerd. De precieze oorzaak van de ramp is een raadsel. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Hier en daar kans op een lokale bui. Temperaturen rond 5 à 26 graden. Zondag wordt het met 23 graden nog merkbaar wat frisser.
1: Radio Oost-West. De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Gemeente Wingene pakt uit met een nieuw cultuurseizoen vol muziek, theater, comedy en lezingen. Het programma brengt een mix van gevestigde waarden en lokaal talent. Op het programma onder meer voorstellingen van Bart Herman, Alex Agnew, Peter van den Begin, Pieter Preitre, Het Prethuis, Bert Gabriels en Tom van Dijk. Ook Jan Leijers en Barbara Dex ontbreken niet in het nieuwe programma. Alle info en de cultuurbrochure vind je via wingene.be/cultuurseizoen. Voortaan zal het mogelijk zijn om een compliment te bezorgen over de werking van de stad Waregem. Het stadsbestuur gaat daarmee in op een suggestie van raadslid Dieter Handekijn van Vlaams Belang. Het wordt geïntegreerd in het formulier waar je meldingen of klachten kan ingeven. De eerste zomer van speelpleinwerking Het Speeleiland in Waregem verloopt goed. Dat antwoordde schepen Margot de Smet op een vraag van raadslid Stefanie Plateau. Omdat speelpleinwerking 't Pad gestopt is, voorziet de stad deze zomer extra vakantieopvang met het nieuwe initiatief van Het Speeleiland. De eerste week waren er een achttal inschrijvingen per dag vooraf. De tweede week die nu afloopt waren er 10 tot 18 inschrijvingen per dag. Het fietspad naast de NMBS-parking aan de Volderstraat in Deinze kan een pak veiliger. Dat vindt oppositiepartij Groen en Vooruit. Volgens schepen van mobiliteit Sophie Dont zijn de mogelijkheden tot aanpassingen beperkt. Als er moet worden overgegaan tot een herinrichting, zal dit afhangen van de goodwill van de NMBS. Een verbreding van het fietspad heeft men ondertussen intern al bekeken, maar dan moet er wel een haag sneuvelen. En dan nog is het pad niet breed genoeg. Wat er nu ligt was destijds de best mogelijke oplossing, aldus de schepen van mobiliteit. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Hier en daar kans op een lokale bui. Temperaturen rond 5 à 26 graden. Zondag wordt het met 23 graden nog merkbaar wat frisser.
4: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De gemeente Brasschaat sluit met onmiddellijke ingang de kinderboerderij na een vermoedelijke uitbraak van de gevaarlijke esticbacterie. 5 kinderen werden ernstig ziek na een bezoek aan de boerderij. 2 van hen lagen zelfs een tijd lang in coma. Uit onderzoek van het departement Zorg blijkt dat de besmetting zo goed als zeker daar ter plaatse werd opgelopen. De kinderboerderij blijft dicht zolang het medische onderzoek loopt. Gisteravond rond 10:00 is de laatste ministerraad voor het zomerreces afgerond. Er is gekozen voor onder meer voor minder regeldruk, een duurzame toekomst voor de regionale luchthavens, eenvoudige vergunningen en een versterkt jeugd- en ouderenbeleid. Zo kunnen we Vlaanderen klaarmaken voor de toekomst, aldus minister-president Matthias Diependalen. De details komen pas later. Er is een definitief akkoord over de overname van voetbalclub Antwerp. Voormalig Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houden wordt de nieuwe eigenaar van de Great Old. Na maanden van onderhandelen bereikte hij een deal met Paul Gijsens, die de club door acute geldnood moest verkopen. In de investeringsgroep rond Van den Houden zitten heel wat Antwerpse ondernemers, waaronder ook ex-Antwerp-speler Toby Alderweireld. De Gentse feesten zijn in mineur gestart nadat de stad het bekende podium van Poli Poli heeft afgekeurd. Volgens de veiligheidsdiensten aan de gras- en korenlei was de constructie veel te zwaar en onveilig. Er wordt nu gewerkt om het podium aan te passen, maar het is onduidelijk wanneer het feest dus echt kon beginnen. Later deze week staat er onder meer nog Average Rob op de affiche. In het zuidwesten van Noorwegen heeft een enorme brand al meer dan 100 huizen volledig verwoest. Ruim 300 brandweerlieden proberen het vuur te blussen met de hulp van 6 helikopters. Maar de felle wind wakkert de vlammenzee voortdurend aan. Honderden buurtbewoners zijn uit voorzorg geëvacueerd. De precieze oorzaak van de ramp is een raadsel. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Hier en daar kans op een lokale bui. Temperaturen rond 5 à 26 graden. Zondag wordt het met 23 graden nog merkbaar wat frisser.
0: De nacht van Oost-West.

0: in een snackbar saté, frietje met broodje, bal en kroket.
1: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Gemeente Wingene pakt uit met een nieuw cultuurseizoen vol muziek, theater, comedy en lezingen. Het programma brengt een mix van gevestigde waarden en lokaal talent. Op het programma onder meer voorstellingen van Bart Herman, Alex Agnew, Peter van den Begin, Pieter Preitre, Het Prethuis, Bert Gabriels en Tom van Dijk. Ook Jan Leijers en Barbara Dex ontbreken niet in het nieuwe programma. Alle info en de cultuurbrochure vind je via wingene.be/cultuurseizoen. Voortaan zal het mogelijk zijn om een compliment te bezorgen over de werking van de stad Waregem. Het stadsbestuur gaat daarmee in op een suggestie van raadslid Dieter Handekijn van Vlaams Belang. Het wordt geïntegreerd in het formulier waar je meldingen of klachten kan ingeven. De eerste zomer van speelpleinwerking Het Speeleiland in Waregem verloopt goed. Dat antwoordde schepen Margot de Smet op een vraag van raadslid Stefanie Plateau. Omdat speelpleinwerking Het Pad gestopt is, voorziet de stad deze zomer extra vakantieopvang met het nieuwe initiatief van Het Speeleiland. De eerste week waren er een achttal inschrijvingen per dag vooraf. De tweede week die nu afloopt waren er 10 tot 18 inschrijvingen per dag. Het fietspad naast de NMBS-parking aan de Volderstraat in Deinze kan een pak veiliger. Dat vindt oppositiepartij Groen en Vooruit. Volgens schepen van mobiliteit Sophie Dont zijn de mogelijkheden tot aanpassingen beperkt. Als er moet worden overgegaan tot een herinrichting, zal dit afhangen van de goodwill van de NMBS. Een verbreding van het fietspad heeft men ondertussen intern al bekeken, maar dan moet er wel een haag sneuvelen. En dan nog is het pad niet breed genoeg. Wat er nu ligt was destijds de best mogelijke oplossing, aldus de schepen van mobiliteit. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht.
5: Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Hier en daar kans op een lokale bui. Temperaturen rond 5 à 26 graden. Zondag wordt het met 23 graden nog merkbaar wat frisser.
6: Radio Oost-West.
7: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De gemeente Brasschaat sluit met onmiddellijke ingang de kinderboerderij na een vermoedelijke uitbraak van de gevaarlijke esticbacterie. 5 kinderen werden ernstig ziek na een bezoek aan de boerderij. 2 van hen lagen zelfs een tijd lang in coma. Uit onderzoek van het departement Zorg blijkt dat de besmetting zo goed als zeker daar ter plaatse werd opgelopen. De kinderboerderij blijft dicht zolang het medische onderzoek loopt. Gisteravond rond 10 uur is de laatste ministerraad voor het zomerreces afgerond. Er is gekozen voor onder meer voor minder regeldruk, een duurzame toekomst voor de regionale luchthavens, eenvoudige vergunningen en een versterkt jeugd- en ouderenbeleid. Zo kunnen we Vlaanderen klaarmaken voor de toekomst, aldus minister-president Matthias Diependalen. De details komen pas later. Er is een definitief akkoord over de overname van voetbalclub Antwerp. Voormalig Anderlecht-voorzitter Wouter van der Houden wordt de nieuwe eigenaar van de Great Old. Na maanden van onderhandelen bereikte hij een deal met Paul Gijsens, die de club door acute geldnood moest verkopen. In de investeringsgroep rond Van der Houden zitten heel wat Antwerpse ondernemers, waaronder ook ex-Antwerpspeler Toby Alderweireld. De Gentse feesten zijn in mineur gestart nadat de stad het bekende podium van Pole Poli heeft afgekeurd. Volgens de veiligheidsdiensten aan de gras- en korenlei was de constructie veel te zwaar en onveilig. Er wordt nu gewerkt om het podium aan te passen, maar het is onduidelijk wanneer het feest dus echt kon beginnen. Later deze week staat er onder meer nog Average Rob op de affiche. In het zuidwesten van Noorwegen heeft een enorme brand al meer dan 100 huizen volledig verwoest. Ruim 300 brandweerlieden proberen het vuur te blussen met de hulp van 6 helikopters. Maar de felle wind wakkert de vlammenzee voortdurend aan. Honderden buurtbewoners zijn uit voorzorg geëvacueerd. De precieze oorzaak van de ramp is een raadsel. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Hier en daar kans op een lokale bui. Temperaturen rond 5 à 26 graden. Zondag wordt het met 23 graden nog merkbaar wat frisser.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.

0: en de Romeo's. Viva de Romeo's. Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.nl.

0: Laat de zon in de muziek. Wij doen het voor jou. Radio Oost West.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radio.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Antwerp.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Gemeente Wingene pakt uit met een nieuw cultuurseizoen vol muziek, theater, comedy en lezingen. Het programma brengt een mix van gevestigde waarden en lokaal talent. Op het programma onder meer voorstellingen van Bart Herman, Alex Agnew, Peter van den Begin, Pieter Preiteren, Het Prethuis, Bert Gabriels en Tom van Dijk. Ook Jan Leijers en Barbara Dex ontbreken niet in het nieuwe programma. Alle info en de cultuurbrochure vind je via wingene.be/cultuurseizoen. Voortaan zal het mogelijk zijn om een compliment te bezorgen over de werking van de stad Waregem. Het stadsbestuur gaat daarmee in op een suggestie van raadslid Dieter Handekeijn van Vlaams Belang. Het wordt geïntegreerd in het formulier waar je meldingen of klachten kan ingeven. De eerste zomer van speelpleinwerking Het Speeleiland in Waregem verloopt goed. Dat antwoordde schepen Margot de Smet op een vraag van raadslid Stefanie Plateau. Omdat speelpleinwerking Het Pad gestopt is, voorziet de stad deze zomer extra vakantieopvang met het nieuwe initiatief van Het Speeleiland. De eerste week waren er een achttal inschrijvingen per dag vooraf. De tweede week die nu afloopt waren er 10 tot 18 inschrijvingen per dag. Het fietspad naast de NMBS-parking aan de Volderstraat in Deinze kan een pak veiliger. Dat vindt oppositiepartij Groen en Vooruit. Volgens schepen van mobiliteit Sophie Dont zijn de mogelijkheden tot aanpassingen beperkt. Als er moet worden overgegaan tot een herinrichting zal dit afhangen van de goodwill van de NMBS. Een verbreding van het fietspad heeft men ondertussen intern al bekeken, maar dan moet er wel een haag sneuvelen. En dan nog is het pad niet breed genoeg. Wat er nu ligt was destijds de best mogelijke oplossing, aldus de schepen van mobiliteit. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Hier en daar kans op een lokale bui. Temperaturen rond 5 à 26 graden. Zondag wordt het met 23 graden nog merkbaar wat frisser.
4: Radio Oost-West.
5: Go West.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de subsidies van de regionale luchthavens. Dat meldt Vlaams minister-president Diependalen op X. Vlaanderen telt er 3, in Antwerpen, Oostende en Kortrijk. Er was al langer oneenigheid over de subsidies. N-VA wilde er niet te hard aan raken, vooruit wilden ze net fors naar omlaag. Of de luchthavens nu minder geld krijgen, ja, het is niet duidelijk. Het was de laatste Vlaamse ministerraad voor de zomervakantie. Op federaal niveau hebben de topministers heel laat samengezeten, maar wat daar precies is uitgekomen is nog niet duidelijk. In Beringen is de brandweer nog aan het nablussen nadat er een natuurbrand was uitgebroken. Dat meldt de stad zelf. De brandweer moest 11 tankwagens inzetten om de brand te blussen. Zo'n 5000 vierkante meter natuurgebied zou zijn afgebrand. Het is nog altijd niet zeker of de finale van het WK voetbal tussen Spanje en Argentinië zondag in New York kan plaatsvinden. Door de bosbranden in Canada hangt er een grote rookwolk boven de stad. Ook de luchtkwaliteit in Chicago en Detroit is extreem slecht. Inwoners moeten hun ramen en deuren dicht houden of mondmaskers dragen. Het is ook helemaal niet duidelijk wat er met de WK-finale gebeurt als de luchtkwaliteit tegen dan niet beter is. Misschien wordt er een andere plaats gezocht, maar zeker is dat niet. Het weer vandaag afwisselend opklaringen en wolken met hier en daar, maar dat is zeer plaatselijk kans op een bui. De temperaturen zitten rond 25 graden, aan de kust 22. Voor de nacht zakt de temperatuur naar een graad of 12. Volgende week wordt het nog wat frisser, zo'n 22 graden overdag en 's nachts 10 graden.
2: Radio Oost-West.
3: Go West!

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West
0: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20.
3: You know, you make me feel so good inside.

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Langs de Sterrenstraat in Aarsele heeft een natuurbrand enkele meters van een haag tussen twee tuinen opgevreten. De brandweer had de situatie snel onder controle. Het vuur werd gisteravond rond 11 uur opgemerkt door een van de bewoners. De man sloeg alarm en probeerde zelf te blussen. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar een tuinhuis. Er vielen geen gewonden. In Wingene is vrijdagmiddag iets voor 3 uur een ongeval gebeurd. Een man van 96 uit Ruiselede wilde de weg oversteken, maar een vrachtwagen met oplegger en daarop een bouwkraan kon hem niet meer ontwijken. Het slachtoffer werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. De Franklin Rooseveltlaan in Waregem is weer volledig open voor het verkeer, nadat werken de straat 2 jaar in de ban hielden. De werken zijn sneller klaar dan gepland, daardoor zijn er vanaf nu ook geen omleidingen meer. De weg kreeg een gescheiden rioleringsstelsel en is heraangelegd met onder andere ook nieuwe fietspaden. De politie Deinze Zulte-Lievegem waarschuwt voor frauduleuze e-mails die zogezegd afkomstig zijn van de FOD Financiën. Daarin krijgen slachtoffers te horen dat ze meer dan 300 euro terugbetaald krijgen. Om het bedrag te ontvangen moeten ze een QR-code scannen. Dat mogen ze volgens de politie absoluut niet doen. Via die zogenaamde quishing proberen oplichters persoonlijke gegevens en bankgegevens buiten te maken. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Hier en daar kans op een lokale bui. Temperaturen rond 5 à 26 graden. Zondag wordt het met 23 graden nog merkbaar wat frisser.
4: Jouw verzoekplatenprogramma op Radio Oost-West.
5: Contacteer ons via 051 48 49 50. Mail ons op info@radioostwest.be.

0: Een heel goede morgen, luisteraars. Je bent hier terug op Radio Oost-West, vraag maar aan. En u kunt 3 uurtjes aan een stuk uw groetjes en verzoekjes hier bij ons in de studio krijgen. En dat kan je doen via het nummer 051-48-4950. Maar je kan ook mailen naar info@radiooostwest.be. En je kan ook via de website www.radiooostwest.be. En daar gaat u gewoon naar het programma Vraag Maar Aan. Vult het formuliertje in wat uw verzoekje is, wat uw liedje wilt, dat je wilt horen. Voor wie het is en van waar je bent. En dat komt bij ons hier in de studio terecht. En dan gaan we uw verzoekje draaien. En ik doe dit vandaag niet alleen. En ik heb bij mij Tineke Dazer. Goedemorgen.
1: Dag Geert. Zeg, we hebben nog niet echt hallo kunnen zeggen tegen elkaar. De telefoontjes
0: stromen hier binnen. Het is heel druk. Het is het derde of het vierde telefoontje dat we wel krijgen deze morgen. Juist voor het programma.
1: Maar zo hebben we het graag.
0: Ja, zo hebben we het graag natuurlijk.
1: Welkom iedereen, ook van mij. En we gaan er een leuke 3 uurtjes samen van maken.
0: Ja, hier is de eerste vandaag. Billie Eilish met Bad Guy.

0: I'm the bad guy. En jij bent de liefheid zelf natuurlijk.
1: Prachtige combinatie.
0: Ja, tuurlijk. En ik heb de zangeres in de naam klaarstaan. Mag ik van u een lift, meneer?
1: Ik heb die plaat echt oprecht nog nooit gehoord. Dus ik ben heel benieuwd wat Nonkel Jeff voor ons in petto
0: heeft. Ja.
1: Het is inderdaad eentje van het Deerlijk afkomstig, het nummertje van Nonkel Jeff. Hij heeft er eigenlijk niet zoveel bij gezegd dat hij gewoon zin heeft om dit plaatje eens te horen. We luisteren samen mee met jou.
2: Radio Oost-West.
3: 24 uur per dag zijn we bij jou.
2: Gewoon gezellig.

0: Ja, ik weet niet of ze uiteindelijk in de auto geraakt is, maar ze heeft er in elk geval enorm om gesmeekt. Dankjewel, zangeres zonder naam. Het is intussen 9:50 geworden en we zijn helemaal vertrokken voor een nieuwe aflevering van Vraag maar aan. Heert is naast gaan het zoeken naar een volgend verzoekje. Soms vinden we dingen onmiddellijk, maar we vinden ze altijd. Even zoeken in de verschillende databanken.
1: En wat was de titel dat jij zocht?
0: Apedir Sumano.
2: Apedir Sumano.
0: Wat zou dat willen zeggen? Het is eentje van Juan Luis Guerra en het komt van Caroline Verkest. Vorige week had ze ook een plaatje aangevraagd voor haar ma, maar de radio was misschien eventjes niet aan of ze was in de buurt. In elk geval, ze had het gemist. Dus deze week probeert ze uiteraard eens opnieuw een mooi muziekje voor haar moeder Hilda en uiteraard voor alle luisteraars en alle bewoners van het rusthuis. En ik heb intussen een beetje gepraat, maar ik weet niet als Apedir Sumano.
1: Is dat
0: tovenaar, waar? Tovenaar, tovenaar.
2: Het is enorm, hè. Ja.
0: Ongelooflijk.

0: Ja, ja. Ik zat eventjes op Polly Polly. Maar ik had gelezen dat het niet doorgaat dit jaar, wegens een onveilige constructie. Maar wat wel doorgaat zijn de Gentse feesten. Die zijn gisteren van start gegaan.
1: Ja, ja. En Tomorrowland, 2 weken na de keer. Nadien.
0: Ja, ook al. Ja. Fantastisch.
1: En wat nog allemaal.
0: Ja,
1: we gaan even de horen van de haak tegen.
0: Volop verlofperiode. Iedereen heeft van alles te doen en er is ook van alles te doen. Maar ook hier bij Radio Oost-West. Van zondag vind je ons op het muziekfeest in Pittem.
1: Ja, inderdaad. Morgen dus.
0: Ja, inderdaad. Morgen zijn we er weer. En dat wordt een onvergetelijke namiddag, denk ik. De zon zal niet te hevig zijn, dus ideaal om naar de optredens
1: nodig,
0: te komen kijken.
1: Want verleden week was hij te veel aanwezig.
0: Ja, ja. En, voor mij.
1: Ja, ik heb even voor jou. En ik heb even tijd voor Mark Tijd, had ook uit Waregem. En graag dit liedje voor mijn beste vriendin en voor mezelf. Met beste dank, Mark Tijd.

0: En Tine, heb je even voor mij om nog een verzoekje voor te lezen?
1: Maar absoluut. Tot 1 uur al, zeker, ja, voilà. Heb ik voor jou.
0: Voilà.
1: Ja, Lisa, die gaat op vrijgezellen van haar lieve vriendin Cato. Dat wordt een onvergetelijke dag. En speciaal daarvoor stuurt ze, wil ik graag Catootje draaien van Wim Sonneveld. Maar vooral, niet te vergeten, heel veel groetjes aan mijn mee, Hilda. Hilda, Lisa, die gaat erop uit en wij gaan eventjes naar Catootje luisteren.

0: Ik was eventjes naar huis. Wim Zonneveld, cadeautje. Ik dacht dat het heel anders klonk, maar nee.
1: 1963. Ja, dat is een van de oudere platen die we hier vandaag wellicht zullen draaien.
0: En 63 jaar oud.
1: Ja, amai.
0: Ja.
1: Dus, lekker blijven hangen, dat heeft Lenny gedaan. Want hij hangt er nog. Ja, goedemorgen.
0: Ik denk toch dat Lenny er nog hangt.
2: Goedemorgen.
1: Hallo, hoe gaat het daar?
2: Goed, wel een beetje in juni, wel onweer geweest, een stevig onweer, dat is een heel veel bliksem, zo stevig bliksem.
1: Ja, het heeft wat gedaan, he, zeg, maar gelukkig is die tijd een beetje gaan achter ons, voorlopig ziet het er allemaal rustig uit op de weerkaarten.
2: En ik ga ook in augustus naar de zee met mijn mama.
1: Oh, leuk, leuk, de zee is altijd een goed idee.
2: Ja. Lekker mooi weer, ijsje eten.
1: Wat is je favoriete smaak, Lenny? Wat is je favoriete smaak?
2: Chocolade of vanille?
1: Ja, basic, maar altijd goed, hè?
2: Ja.
1: Zeg, Lenny, je hebt wel een warm hart voor Margriet Hermans, hè?
2: Ja, omdat ze heel hard bedanken, want ik had niet bijgezien bij Molenlandfeest.
1: Nee.
2: Heel goed opgetreden.
1: Ja, zeker.
3: Ja,
2: zal ik je blijven hangen. Ja. Dat is heel mooi gezongen.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik heb gehoord dat ze overleden is en kanker gehad.
0: Ja.
2: Maar ze zit nog altijd in ons hart. En daarmee dacht ik, ik ga een plaatje aan vragen speciaal voor Margriet Herman. Omdat die mooi terug lekker zingen, dat die in ons hart zitten en dat we altijd aan Margriet Herman denken.
1: Dat is zeer mooi. En we zijn inderdaad heel blij dat we ze ooit in ons midden hebben gehad en ze hebben mogen ontmoeten. Ik denk dat ze een knipoog zal sturen vanuit de hemel, Lenny. We gaan nog even terug naar die zomergids. Dank je wel, Lenny. En nog een heel fijn week.
2: De dochter van Margriet Herman neem
1: over. Ja, ze doet dat heel goed. Dat is zeker waar. Dankjewel, Lenny. Nog een hele fijne zaterdag en tot binnenkort. Hè.
2: Ja, tot binnenkort.
1: Dag.
4: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
5: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.
6: Verlaat me nooit.
5: Johan Veugelus.
7: Ik was nooit een Casanova.
5: Herbert.
8: Jij blijft mij altijd verbazen.
5: Lisa Delbo. En de Romeo's.
9: Viva de Romeo's.
5: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
10: Jouw verzoekplatenprogramma op Radio Oost-West.
11: Contacteer ons via 051 48 49 50. Mail ons op info@radioostwest.be.
10: Vroeg morgen.

0: Dit is Radio Oost-West.
1: Ja, en daar zijn we terug voor het volgende verzoekje. En er hangt iemand aan de lijn. Hallo, hallo, hallo.
2: Hallo.
1: Ah, het is zozé.
2: Jo, tjoele. Kijk allemaal maar, je kan je wachten.
1: Ja, ja, ja, ik heb het gehoord.
2: Ja.
1: Nou, het is enorm druk, het is enorm druk.
2: En hoor je de baas doen morgen en petam?
1: Ja, ja, ja. Hij komt niet zeker, of wel?
2: Hé?
1: Kom je?
2: Nee, dat hoor
1: ik
2: niet meer,
3: denk je.
1: Houdt dat niet meer?
3: Maar je gaat wel aan je radio zitten, hè?
2: Ja, ik hoor het aan mijn radio, hè.
3: Ah, voilà.
1: Ja, en weet je wie de telefoon opneemt, zo zie je nu?
2: Wie de telefoon uitpakt?
1: Ja, weet je dat, Keize?
2: Ah, ja, dat is hier,
1: hè? Nee, dat is onze Tine, dat is de voorzitter.
2: Ah, hij is de voorzitter?
1: Ja, inderdaad, ah, ja. Dat is de grote baas van de radio.
2: Ik hoor dat ze niet voor
1: zo
2: zeggen, wie mag
1: dat zijn? Ja, voilà, het is lang geleden dat ze op de radio gezeten heeft, maar allee, ze is er toch weer bij.
3: Van april was de laatste.
1: Ja, van april. Ja, dat is lang, hè.
3: Ja, het is maar er is veel werk achter de schermen ook, hè,
2: José. Ja, het is al,
1: hè. Zeg ik eens, José, voor wie allemaal?
2: Ja, ik had er gewoon een plootje van Obeans kom, een huidje op de heide.
1: Ja.
2: Dat is voor mijn vrouw Riette Milieu, ook voor mijn zaad, ook voor kinderen en kleinkinderen en achterkleinkind, ook voor Jacqueline Priem, ook voor Jeannette Milieu, daar mijn vrouw Schuster, ook voor Christiane de Buijs, ook voor Erik Spriet en zijn vrouw Rita, ook voor Heert Madou en zijn vrouw Marianne, ook voor Albert Klaus en zijn vrouw Rosette, ook voor Gerard Schoonaert en zijn vrouw Denise, ook voor Wifi Betram en zijn vrouw Diana, ook voor Frans de Man en zijn vrouw, ook voor Petanka en haar man,
1: Tom Dooley. Tom Dooley.
2: En ook voor ons verpleegsters en ook voor jullie Oost-West-team.
1: Ja, bedankt.
2: Ja, dat is
1: een hele boterham,
2: niet, hè?
1: Het is een hele boterham, ja. Allee, José, maar je kunt morgen luisteren naar ons vanuit Pittem.
2: Ja, het
1: is voor u een thuismatch. Het is voor ons een match op verplaatsing.
2: Ja.
1: En mogen de beste winnen, natuurlijk.
2: Ja, ook een kom tegen de eerste zetten door.
1: Ja, zeker weten. Ja.
2: Ja. En voor mijn vrouw wat meer. Ik zag mijn karkers, dat is de meest niet lopen.
1: Maar
2: met
1: dat niet
2: karkers, schub ik hem met je voor je weet, dat hoor niet meer.
1: Hij moet er niet achter kijken. Het zijn de vullen die met zo'n karker lopen.
2: Ja, maar ik zie het daar niet achter, maar dat is
1: juist.
2: Dat die meest moet lopen met dat karker, dat hoor niet. Hè.
1: Nee, het is goed. Nee.
2: Maar ze moet wel een keer in. Persoonlijk,
1: ik heb je ouderen. Ja, dat is goed. Oké.
2: Okay.
1: Ja, zo zie ik. Tot en zaterdag.
2: En bedankt.
1: Ja.
4: Jij vraagt, wij draaien.
0: Vroeg morgen. Radio Oost-West. Bel de studio 051 48 49 50.

Bobby aan het schoepen, een hutje op de heide voor José en Mariette. En een beetje voor het programma begon, had ik al een telefoon van Ria van Tuylen uit Sint-Loosvijven. En die vroeg, als de nacht verdwijnt, een accordeonplaat. Voor kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, Olivia, Nathan en Mila. Alle leden van Samana Sint-Loosvijven, alle medewerkers en luisteraars van Radio Oost-West. En speciaal voor Katrientje uit Samenwakken. Hier is de accordeonplaat van Als de nacht verdwijnt.

0: Als de nacht verdwijnt door het orkest van Jean-Pierre Verschuren. En de volgende die klaar staat is een Bobby Prins medley.
1: Ja, dat komt van Janine uit Deerlijk voor kinderen en kleinkinderen en de buren. De Oliebolders, dat is een petanque club van Wagerap.
0: Ja.
1: Straks is het bij ons in Lichtervelde weer kermis en dan gaat iedereen echt aanschuiven, rijen voor de oliebollen. Dus je moest eraan denken dat het straks ook weer oliebollentijd is. Maar dit is dus voor de petankenclub, ook voor onkel Jeff en tante Maria en het Radio Oost-West team. Dankjewel Janine uit Deerlijk.
2: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
3: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
4: Laat ons weten wat jij wil horen.
5: Vroeg maar aan.
4: Mail info@radiooostwest.be of bel de studio 051 48 49 50.
6: Radio Oost-West, gewoon gezellig.
1: Hey, we moeten echt doordoen. Hey. Soms draaien we na de reclame nog een liedje, maar anders raken we echt niet rond voor 1 uur.
0: Ja, nee.
1: Ik had er net nog een telefoontje van Ria van Tuinen. Het was niet helemaal doorgekomen, maar Heert, je had het wel.
0: Ja, ik had het wel gezegd,
1: gedaan.
0: Maar we gaan het nog eens heel
1: sterk herhalen. Liefste Karintje uit Wakken. De plaat van Ria was heel erg speciaal voor jou daarnet. Als de nacht verdwijnt in accordeon. Dus Karintje, Ria was je niet vergeten en wij ook niet. Vele groetjes daar. En dan heb ik nu de Bobby aan klaarstaan.
0: Bobby Prins.
1: Bobby Prins.
0: Ja, nee. Ja. Goed, ja. Hier komt-ie.
4: Dit is Radio Oost-West.

0: En medley van Bobby Prins, met al zijn grootste hits natuurlijk. En in gedachten zie ik het kerkje weer.
1: Maar dat is echt een vertederend verzoekje. Heert, je moet luisteren, de dochter van Albert Chabebel. Ik hoorde Albert op de achtergrond.
0: Ja.
1: Maar zijn vrouwtje,
0: ja.
1: Marcella Kool, of Kool.
0: Ja.
1: Ja, Marcella dus, is morgen 95 jaar.
0: Ja,
1: ik vind
0: proficiat.
1: Dat echt een applausje.
0: Dat is een echte applausje waard.
1: Marcella, je ventje, die is toch wel een goeie. Je heeft speciaal voor jou dat verzoekje. Dus daar zie ik het kerkje weer. En ze waren, of ze worden, ze vieren in januari 1927, is dat dan al, hun 75 jaar huwelijk.
0: 75 jaar huwelijk.
1: Ja, ik heb nog nooit mensen gekend die dat behaald hebben. Dus echt chapeau Albert en Marcella. Groetjes daar in Desselgem.
0: Hier komt-ie.

0: Duo Onbekend. In gedachten zie ik het kerkje weer. En nu heb ik Sansi in mijn dromen.
1: Ja, we gaan naar de dromen. Wat zijn de dromen van Peter van Eulen? Hij schrijft ons: dag lieve fans en vrienden van Radio Oost-West. Dag Peter. Hij is eigenlijk wel best trots en verheugd ook. Zangeres Sansi is komen optreden in het WK-dorp in Grammen voor de laatste wedstrijd tegen Spanje. En hij is super trots op haar. Het was de eerste keer dat ze in zijn dorp kwam optreden met haar prachtige stem.
0: Grammen.
1: En hij reed rond met een Sansi-reclamecar. Die zou ik wel eens willen zien.
0: Ja, ja, ja. Die is heel bestikker natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Ik heb wel een paar keer gezien.
1: Is echt?
0: Ja, ja, heel tof.
1: Dus Peter zegt, ja, het is eigenlijk een beetje een droom die uitgekomen is. En hij wenst iedereen een geweldig weekend toe. En uiteraard ook zangeres Sansi. Ik vind dat niet gemakkelijk als ik dat moet uitspreken hier. Ligt dat aan mij? Zangeres Sansi.
0: Sansi.
1: Maar het lukt, hè?
0: Ja, het lukt. Ja, heel goed.
1: We gaan er van genieten, hè, Peter?
0: Ja, in mijn dromen.
1: Fijn weekend.
0: Dag.
2: Laat ons weten wat jij wil horen.
3: Vroeg maar aan.
2: Mail info@radiooostwest.be of bel de studio 051 48 49 50.
4: Radio Oost-West, gewoon gezellig.
2: Radio Oost-West.
5: 24 uur per dag zijn we bij jou.
2: Gewoon gezellig.

En we zijn bijna aan het einde van het eerste uurtje. Straks, na het tijd zijn, horen we jullie terug met de rest van alle verzoekjes en groetjes. En je kunt nog altijd bellen 051 48 49 50, maar ook mailen naar info@radioostwest.be. Maar ook via de website www.radioostwest.be. En daar gaat u gewoon naar het programma Vraag Maar Aan. Vult het formulierke in van waar je bent, het verzoekje en voor wie het verzoekje is. En dat komt bij ons in de studio terecht. Tot straks na het tijd zijn.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de subsidies van de regionale luchthavens. Dat meldt Vlaams minister-president Diependalen op X. Vlaanderen telt er 3, in Antwerpen, Oostende en Kortrijk. Er was al langer oneenigheid over de subsidies. N-VA wilde er niet te hard aan raken, vooruit wilden ze net fors naar omlaag. Of de luchthavens nu minder geld krijgen, ja, het is niet duidelijk. Het was de laatste Vlaamse ministerraad voor de zomervakantie. Op federaal niveau hebben de topministers heel laat samengezeten, maar wat daar precies is uitgekomen is nog niet duidelijk. In Beringen is de brandweer nog aan het nablussen nadat er een natuurbrand was uitgebroken. Dat meldt de stad zelf. De brandweer moest 11 tankwagens inzetten om de brand te blussen. Zo'n 5000 vierkante meter natuurgebied zou zijn afgebrand. Het is nog altijd niet zeker of de finale van het WK voetbal tussen Spanje en Argentinië zondag in New York kan plaatsvinden. Door de bosbranden in Canada hangt er een grote rookwolk boven de stad. Ook de luchtkwaliteit in Chicago en Detroit is extreem slecht. Inwoners moeten hun ramen en deuren dicht houden of mondmaskers dragen. Het is ook helemaal niet duidelijk wat er met de WK-finale gebeurt als de luchtkwaliteit tegen dan niet beter is. Misschien wordt er een andere plaats gezocht, maar zeker is dat niet. Het weer vandaag afwisselend opklaringen en wolken met hier en daar, maar dat is zeer plaatselijk kans op een bui. De temperaturen zitten rond 25 graden, aan de kust 22. Voor de nacht zakt de temperatuur naar een graad of 12. Volgende week wordt het nog wat frisser, zo'n 22 graden overdag en 's nachts 10 graden.
2: Jouw verzoekplatenprogramma op Radio Oost-West.
0: Contacteer ons via 051 48 49 50. Mail ons op info@radioostwest.be.

0: verkeerd. Er staat hier zo een vuurtje.
1: Ja.
0: Is dat nog operationeel?
1: Ja, dat is nog operationeel.
0: Ik zou dat graag aanstoppen, want ik heb het koud.
1: Ja, nee. Je meent het.
0: Jawel, de hittegolf is voorbij en ik ben er nog niet klaar voor. Maar de plantjes smeken zo om water. Frank de Bozer heeft het vandaag nog gepost. Een beetje water.
1: Een beetje water, ja. Karel van Nieuwkerken heeft gisteren, of eergisteren, een redelijke stortvlaag over zijn kop gehad. In Vivele Vilo.
0: Hij komt al live zien of
1: Ja, hij komt al live zien.
0: Allee. Ja. Wel, André Hazes. Niet de jongen, maar de...
1: Nee. We hebben iemand aan de telefoon.
0: Ah, okay.
1: Ja, onze radio.
0: Ja, dan moet Anne nog eventjes wachten op haar verzoekje. Dan gaan we eerst naar Radio...
1: Oma. Hilda. Dag Hilda.
2: Dag, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Ik zou graag een keer een plaatje aanvragen van Hugh Harris.
1: Ja.
2: En dat is voor mijn kinderen, schoonkinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, voor het rusthuis van Dekendarazaan, het personeel.
1: Ja.
2: Bedankt. En ook voor Anneke, Anneke, die mij altijd rondvoert, s'morgens.
1: Ja.
2: En onder jullie allemaal,
1: Loos
2: Westing.
1: Mm-hmm.
2: Kijk, Anneke, net zo zus, dat zou je naar mij.
1: Voilà.
2: Ja, en kijk, ja. En vooral het Loos Westing, helaas.
1: Ja. Voilà. Ja. Hier komt hij en we gaan een glaasje
2: van
1: drink rode wijn. Hier komt hij.
2: Ja, merci.
1: Dag Hilda, houd je goed. Dada.
2: Anneke.

0: Drink rode wijn voor ons door radio-oma Hilda uit Tielt. En we hebben nu eentje klaarstaan van André Hazes. Wat is dan liefde?
1: En dat komt van Anne voor haar ventje Bruno, het Radio Oost-West-team, Frankie de Smet, kinderen. Ah, de collega en mij, dus dat ben jij
0: ja, en
1: dat
0: ik.
1: Ben ik. Ja. Dank je, Anne.
0: En er zijn nog twee collega's toegekomen hier
1: ja,
0: in de studio
1: inderdaad.
0: Natuurlijk.
1: Ja, inderdaad.
0: Jan en Cindy.
1: Mooiste koppeltje van de radio, hé? Dat mogen we wel zeggen, hé?
0: Dank u, Tine.
1: Jan is hier al onmiddellijk. Affiches aan voor Trivotje. Oh, zo'n mooi affiche.
0: Ja.
1: Sven de Gent, Jan Wuitensen en Micha Lanzo. Zaterdag 26 september komen ze naar de wissel. En ik zou zeggen, alsjeblieft, kom allemaal af.
0: In samenwerking met Radio Oost-West natuurlijk.
1: In samenwerking met Radio Oost-West.
0: En de gemeente Wingen, hè?
1: Ja, oh, dat ziet er fantastisch uit.
0: Info en tickets online via de gemeente Wingen Cultuurseizoen en aan de balie van het Vrije Tijdspunt en bij de vereniging, bij de radio,
1: Jan
0: Brakeveld natuurlijk.
1: Jan, hoofdevenementen, vertel nog één iets, waarom moeten we allemaal
2: Sorry
1: komen?
2: Sorry dat ik zo inbreek, goeiemorgen trouwens.
1: Ja, dank u.
2: Voilà, jullie zien er allemaal goed uit.
0: Ja,
2: wat ik niet versta, dat er ergens een blazertje staat.
1: Een warmteblazertje
2: ja,
1: voor
2: dat
1: mij.
2: Begreep ik niet, het is al zo warm.
1: Maar ik mis de hittegolf, nee het is niet waar, het is beter voor veel mensen.
2: Nee, voor wat Trivotje betreft, dus je kan tickets, eigenlijk heel simpel, surf gewoon www.radioostwest.be en je ziet daar dat affiche Trivotje, je klikt erop en dan kom je automatisch op de pagina van de gemeente Wingenen en kan je ze online bestellen. Is dat allemaal te moeilijk, kan je gewoon naar de balie tijdens de openingsuren van de gemeente Wingenen. Of vind je dat ook moeilijk? Wel, ik heb nog een telefoonnummer van mezelf. Ja, ik kan ze gewoon bij mij ook kopen en dan zorg ik voor de kaarten. Dus geen enkel probleem.
1: Ja, allemaal dus klikken.
2: De telefoonnummer
1: komen.
2: Staat ook op de radiospot.
0: Of als je ergens een affiche tegenkomt, er staat een QR-code op, ja. Die kun je gewoon scannen. En,
1: geen enkele reden om
0: niet te komen,
1: nee. Voilà. Wel, deze uitsmijter, belangrijke uitsmijter, gezegd zijnde, Anne, je gaf ook nog de groetjes aan Steven en alle luisteraars. Dus ja, dat was het volledig, denk ik, haar verzoekje. We kunnen starten met André Hazes.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Jouw verzoekplatenprogramma op Radio Oost-West.
3: Contacteer ons via 051 48 49 50. Mail ons op info@radioostwest.be.

0: voelt. Ik kan het toch niet geloven. En ik geloof het wel, want hij was verleden week op onze live-uitzending op de... Voetdrukfestival aanwezig, ja, en die fijn, is he? Heel lang gebleven om met zijn fans te praten en ook foto's te nemen en dingen. Hij is er zeker meer dan een uur gebleven.
1: Oh, mooi, dat is wel fantastisch.
0: Dat kan toch niet? Ja, dat kan wel.
1: Oma Rita, Radio Oma Rita, Hilde van de Wegen en kinderen en kleinkinderen en alle bewoners van Rusthuis van Deken, daaras krijgen ook de groetjes. En dat komt van Joos en Darlien. En ook voor Gabriel en Erna en het fantastische Radio Oost-West-team. Bedankt voor jullie mooie programma. Dat is heel graag gedaan, Joost en Darlien. Oma Hilda, ze is toch populair?
0: Ja, inderdaad. En weet je, wat ik mij afvraag... Ik heb al een tijdje Dennis niet meer gehoord uit Waregem. Ik denk dat hij gisteren zijn verlof heeft ingezet. En dat hij daarom niet durft, te bellen of niet wakker is. Ja, dat kan ook. Hier is hij, dat kent toch niet, met Benny Wies...

0: Ja, Benny Wies, dat kent toch niet. Hier is hij dan geweest. En het is heel wat zanger.
1: Ja, inderdaad. De Kroegenwals, die heb jij nu klaarstaan,
0: ja,
1: toch? Hè?
0: Ja.
1: Van Martin Naert voor Wilfried Ledoux, wonende in de Karmstraat te Aarselen. Wilfried, dat is er eentje voor jou.

0: De kermisklanten, de kroegenwals. Hier is er dan eentje van Justin de Wild, Cheerio.
1: Ja, we gaan naar Zulte bij Martine. Ze doet de groetjes aan haar verpleegster Julie van Hamme uit Olsenen. Haar moeder Annie Nachterhalen uit Olsenen. Dochter Charlien, man, kindjes Louise, Alex, Femke, Camille. Peter van Heulen uit Grammenen. Mijn vriendinneke Anne Steenhout uit Gent, Kathleen, man, Danny Verstraten uit Waregem, Ivan, Anita uit Zonnebeke, Michi uit Waregem, Serge uit Entergem, Ben uit Dendermonde, Ronnie en Mieke uit Olsenen en haar kapster, en dan ook nog Filip uit Olsenen. Het is eigenlijk weer wat fris weer, zegt Martien. Ja, inderdaad. Het doet wel ook eens goed om weer een beetje de normale temperaturen te kennen. Ook Steven uit Spanje krijgt de groetjes en de luisteraars en medewerkers van ons radioteam Oost-West. Het is de beste streek, beste zender uit de streek, zegt Martien uit Zulte. En wel, Martien, daar sluit ik me nu eens helemaal bij aan. Dank je wel voor jouw verzoek.
0: En het is hier niet wat kouder in de studio.
2: Jouw verzoekplatenprogramma op Radio Oost-West.
3: Contacteer ons via 051 48 49 50. Mail ons op info@radioostwest.be.

0: Ja, ja, Cirio, Justin de Wild.
1: Schat, volgende plaatje, ik kan er niet aan doen, maar het blijft leuk. Sommige plaatjes draaien ze grijs, dan weer blauw en dan denk je, oké, we hebben het nu wel gehad. De volgende, die blijft. En dat is van Ronnie. Nu is iedereen benieuwd wie het is natuurlijk. Ik zeg het nog niet. Het komt van Ronnie. Dikke proficiat, Charlotte Kool. De ronde van Olsene, Zulte gewonnen. En koers met veel volk en mooi weer. Groetjes aan Martine de Smet uit Zulte en haar dochter Charlien, man, kindjes. Oma Annie Nachtegaal uit Olsene. En vanavond gaan wij naar de Gentse feesten, zegt Ronnie.
0: Ook,
1: ja? Ja, ik zou ook nog wel eens willen afzakken.
0: Ja, ja.
1: Ook Anne Steenhout uit Gent, Mieke uit Olsene, Serge uit Tenterham, Ben uit Tendermonde, Steven in Spanje. Met alle bosbranden ook even de gedachten gaan daarnaar uit door mensen die zouden getroffen zijn. Veel sterkte, zegt Ronnie, en de luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West. Groetjes ook aan jullie Tine, zodat ik dan zeg.
0: Ja, dat is waarschijnlijk jij.
1: Ik krijg aparte groetjes.
0: Ja, we hebben twee heerts. Hè? Ja. Ja, maar allee,
1: het
0: is maar één Tine. Voilà.
1: En Ronnie, je maakt me zo blij. Laat dat maar spelen.
0: Mississippi.
1: Sorry.
0: Ik ben
1: Ja. Het is mijn favoriet. Mississippi komt er zo aan. Het is de favoriet van Ronnie en ook wel een beetje van mij. En straks is het Pussycat.
0: Engelbewaarder.
1: Yes!
0: Ja, ik had het verkeerd geduwd. Dat kan gebeuren. Live radio.

0: dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster, Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Laat ons weten wat jij wil horen.
1: Vroeg maar aan.
2: Mail info@radiooostwest.be of bel de studio 051 48 49 50.
3: Radio Oost-West, gewoon gezellig.
1: Radio Oost-West.
4: De gezelligste in de regio.
1: En zomerse geluiden.
2: Dit is Radio Oost-West.

0: Ja, de Mackenzie featuring Jesse.
1: Heert, ik ga je zo geheim verklappen. Ja. Als ik iets jonger was, wou ik altijd Jesse zijn.
0: Ja, ja,
1: dat
0: ja,
1: was mijn grote voorbeeld, Jesse. En nu treedt ze weer vaker op. Ja, liedjes blijven wel zeer gekend.
0: Ja, ja, inderdaad. Ja. Innocence was dat. En we hebben iemand aan de telefoon.
2: Goedemorgen.
0: Onze lachband.
2: Dag Heert, Antine.
1: Hallo.
2: Dat is mislukt, hè?
0: Ja, ja, het is weer mislukt, hè? Ja,
2: ja, ik had gedacht dat Tien aan de telefoon ging zingen. Zij ging dat niet geweten, denk ik.
0: Ja, denk
1: wat,
0: het, denk
1: wat,
0: het
1: wat
0: wel.
1: Heeft
0: ja,
1: ze gedaan?
0: Als zij zo opnemen, dat je ze niet zou herkennen.
1: Jawauw.
0: Ja, 3-4 weken of 5 weken, ik weet niet wanneer het juist was. Ik zat daar aan die kant, ik zou me presenteren met Jan. En ze vervroeg haar stemmetje en ik zeg, dag.
1: Ah, zo?
0: Dag,
1: ah,
0: Tatanka.
1: Serieus?
0: Ah. En ze was eraan voor de moeite.
2: Ja, het ziet toch. Ik kan maar proberen.
1: Hè. Ja, ik zou daar wel echt in gelopen zijn, Tatanka.
0: Ja, het ging toch misschien 1 keer gelukt zijn. Maar ja, je had pech dat ik aan de telefoon kwam natuurlijk. Tine was haar koffietje aan het maken. Ja, ze heeft het nog niet. Voilà. Zeg, Tatanka, aan wie wil je de groetjes doen? Ha, zeg, eerste vraag. Kom je morgen naar Pitten?
2: Nee, want nee.
0: Oei.
2: Nee. Mijn dochter komt van Longen.
0: Ah, dat is heel goed. Ja, absoluut, absoluut. Dan moet je voor thuis blijven natuurlijk. Hè.
2: Ik wil niet te moe zijn, want ja.
0: Ja.
2: We hebben veel te bespreken, denk ik.
0: Ja.
2: En de kleinzoon is er ook bij.
0: Aha. Leuk, dus, leuk. Het is een tijdje geleden dat je ze gezien hebt.
2: Maar elk jaar komt ze een keer af.
0: Ah, dat is leuk. Dat is leuk. En gaan jullie daar ook naar Londen?
2: Nee. Dat is van 2019 geleden.
0: Dat je in Londen geweest bent?
2: Ja.
0: Ja,
2: ja, het was dan in 20 corona, dus ja.
0: Ja, nee, het is juist. Maar als ze ieder jaar afkomt naar België, is het ook al
2: dat
0: goed,
2: is
0: he.
2: Dat,
0: ja,
2: he. Ja. Dat is veel gemakkelijker voor haar als voor ons, hè.
0: Ja, ja, en je hebt de plaats natuurlijk, hè, om te logeren, hè. Ja.
2: Ja. Ik zou graag een plaatsje aanvragen voor mijn ventje Tom Dooley.
0: Ja.
2: En ook voor José Madou en zijn vrouwtje.
0: Ja.
2: Oké. Dus dat is van Tatanka, hè.
0: Ja. Ja, ik weet het.
2: En voor alle luisteraars, voor hele Radio Stwesting, voor u Geert en Tinne.
0: Ja.
2: En ook voor mijn broer Dirk, die vandaag verjaard.
0: Ja.
2: Dus aan een verjaardag. En voor de kinderen en kleinkinderen. Allee, ja, voor alle vrienden, voor iedereen.
0: Ja.
1: Zeg Tatanka, ik ben hier intussen terug met mijn koffietje, want ik had een vuurtje aanstoken. Heert heeft dat achter mijn rug terug uitgedaan, want hij vond het hier te tropisch warm worden. Dus ben ik nu warme koffie gaan halen. Ik haal dat koffietje van onder de Senseo en er staat een hartje in.
0: Ja, inderdaad, ik heb het te zien.
1: Je hebt te zien, hè?
0: Ja. En nu heeft ze van dat hartje een klavertje gemaakt. Het eerste symboolke.
1: Alleen maar geluk hier op Radio Oost-West.
2: Ja. Het is dat, maar het is koud, duk, hè.
1: Het is een groot verschil vooral, hè.
2: Maar ja, ik denk dat ik de sofa gewoon aansteek.
1: Ah, voilà. Tatanka begrijpt mij. Ja, Tatanka, wij gaan samen moeten in de studio zitten. Wij hebben dezelfde ideeën rond temperatuur.
0: Ze zitten nog
1: Jan was hier ook al aan het puffen.
0: Ja, ze zitten nog niet allemaal vast.
1: Dat is iets met die mannen, hè.
2: Kent je het?
0: Ja.
2: En hier staat Jan de was.
0: Ja. Maar hij is nu even weg, ik kom straks terug.
1: Je is van alles aan het voorbereiden voor morgen in Pitam, ook heel belangrijk, hè.
2: Ja, ik weet het.
1: Ah, wel, maar kijk, dan kunnen wij verder zeker met het liedje dat jij gekozen hebt.
2: Ja, een dans kan doen, hè.
0: Ja, natuurlijk. Met de Mavericks met Pizzerico.
2: Pizzerico.
1: Dag, Tatanka.
0: Dag, Tatanka.
2: Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende.

0: Pussycat.
1: Ja, van Kathleen uit Zweden.
0: Dat is niet dat café waar Balthazar Bomen naartoe gaat. Hè? Dat is de groep Pussycat.
1: Ja.
0: Mississippi.
1: Ja, van Kathleen uit Zweverzelen voor haar beste vriendin Tatanka. Oh, fijn, we hadden haar net aan de lijn. En haar man Tom Doodley. Doodley, sorry.
0: Doodley, ja.
1: Oh, ik wil altijd Doodley zeggen. Doodley. Wel een hele leuke familienaam. En voor het radioteam en iedereen die luistert. Want het is de moeite waard. Maar Kathleen, dat is zo fijn dat je dat schrijft.
0: Voilà, hier is hij, Pussycat. Dan, Mississippi.
2: Radio Oost-West.
3: De gezelligste in de regio.
2: En zomerse geluiden.

0: jouw verzoekplatenprogramma op Radio Oost-West.
1: Contacteer ons via 051 48 49 50. Mail ons op info@radioostwest.be.
0: Vroegmorgen
2: op Radio Oost-West.
3: En we nemen afscheid van het tweede uurtje.
4: Ja, onze tijd is nog niet op. We kunnen nog een uurtje verder gaan en straks nog meer van dit. Wiltura komt er nog aan. Samson Agert.
3: Ja.
4: En Wesley Bronkhorst. Dat kan ik alvast verklappen.
3: Ja. Tot straks na het tijd zijn. En voor wie aan tafel haalt, smakelijk eten. Voor wie aan de aperitief begint, santé natuurlijk. Op uw gezondheid. Tot straks.

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Langs de Sterrenstraat in Aarselen heeft een natuurbrand enkele meters van een haag tussen twee tuinen opgevreten. De brandweer had de situatie snel onder controle. Het vuur werd gisteravond rond 11 uur opgemerkt door een van de bewoners. De man sloeg alarm en probeerde zelf te blussen. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar een tuinhuis. Er vielen geen gewonden. In Wingene is vrijdagmiddag iets voor 3 uur een ongeval gebeurd. Een man van 96 uit Ruisselede wilde de weg oversteken, maar een vrachtwagen met oplegger en daarop een bouwkraan kon hem niet meer ontwijken. Het slachtoffer werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. De Franklin Rooseveltlaan in Waregem is weer volledig open voor het verkeer, nadat werken de straat 2 jaar in de ban hielden. De werken zijn sneller klaar dan gepland. Daardoor zijn er vanaf nu ook geen omleidingen meer. De weg kreeg een gescheiden rioleringsstelsel en is heraangelegd met onder andere ook nieuwe fietspaden. De politie Deinze Zulte-Lievegem waarschuwt voor frauduleuze e-mails die zogezegd afkomstig zijn van de FOD Financiën. Daarin krijgen slachtoffers te horen dat ze meer dan €300 terugbetaald krijgen. Om het bedrag te ontvangen moeten ze een QR-code scannen. Dat mogen ze volgens de politie absoluut niet doen. Via die zogenaamde quishing proberen oplichters persoonlijke gegevens en bankgegevens buiten te maken. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Hier en daar kans op een lokale bui. Temperaturen rond 5 à 26 graden. Zondag wordt het met 23 graden nog merkbaar wat frisser.
4: Voor het oosten van West-Vlaanderen.
5: En het westen van Oost-Vlaanderen.
4: Radio Oost-West. Van Aalter.
5: Tot Waregem.
4: Via 106.5 FM.
5: En via 107.3 FM.
4: Radio Oost-West.
6: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Zou dat liedje gemaakt zijn omdat hij de nood uithangt?
1: Ja, oh. Maar ja. We zijn in vrienden uit elkaar gegaan.
0: Ah, ja, Céline, dus, je is niet langs de nooduitgang, maar langs de voordeur naar buiten gegaan.
1: Ja. Ja. Wesley Bronkhorst, ik had het al aangekondigd dat hij hier nog aankwam. Ik ben trots op jou. Ik ben eigenlijk trots op iedereen hier van de radio. Echt waar.
0: Ja, dank u.
1: We zijn zo'n mooi team. En we gaan dit draaien. Een beetje van mij voor het team, maar inderdaad van Mieke. Vele groetjes aan Martine de Smet uit Zulte, haar dochter Charlene, man, kindjes, oma Annie, Nachtegaal, Serge, Tenterhem, Ronnie uit Olsenen, Ben uit Tendermonde. En ze zijn heel trots op Martine, al een jaar en 5 maanden gestopt met roken. Proficiat en nu zo voort. En zij is ook al 10 jaar gestopt. Ook aan alle luisteraars nog de groetjes, Radio Oost-West. En ze mosselen met frietjes vanmiddag.
0: Ja, hoe laat moeten we daar zijn?
1: Ja, we doen een zaag.
0: Ja.
1: Ik heb er nog geen gegeten, maar wat is dat nu met die mosselen? Zijn dat nu al de beste?
0: Ja, ja, ja, absoluut.
1: Dat is volop seizoen.
0: Ze zijn volop goed. Ik heb ze al gegeten.
1: Ah, want ik was aan de kust en ze stonden daar niet op de kaart. Dat was dan toch raar.
0: Nee, maar de beste mosselen doe je zelf thuis klaar.
1: Ja, dat is eigenlijk waar. Voilà. Je betaalt daar eigenlijk best veel geld voor. En je kan ze even goed thuis lekker kunnen maken.
0: Je draait er daarin wat je wilt, natuurlijk. Hè.
1: Ja. Steven uit Spanje kreeg ook nog de groetjes. En, zo leuk. Ook voor mij. En ze zegt, het is lang geleden en je bent een toffe madame.
0: Voilà.
1: Maar voilà, dank je wel, Mieke. En toen komt het allemaal uit Olsenen. En ze hoopt dat Spanje het WK voetbal wint. Dat gaan we morgenavond te weten komen.
0: Ja, als Europeaan wil je dat natuurlijk iedereen, hè, dat Spanje wint.
1: Ja, ik ga kijken, maar ik ben er nog niet uit.
0: Ja, nee, ik ook nog niet. Hier is hij dan.
2: Dit is Radio Oost-West.
3: Je maakt een goede keuze. Regionale informatie.
2: En de mooiste muziek.

0: Wesley Bronkhorst, trots op jou. En zoals je zei, je bent trots op ons natuurlijk.
1: Absoluut. Komt hij er nu aan?
0: De hoogtegymnastiek.
1: Ja, dat is voor mijn kindjes. Ze zijn op kamp met Giro Lichtervelde. Ik ben echt ook wel trots op hen. En in coronatijd waren ze nog heel klein. En dan deden we elke ochtend op dat liedje onze workout voor een beetje de dag goed te beginnen. Dus ik wou dat even terug laten horen.
0: Weet je wat ik nu ga vragen?
1: Ja.
0: Als je dat een keer voortoont naar ons hier.
1: Ja, ze zijn er niet bij.
0: Nee, want het is voor ons.
1: Dat was met ons drie, hè?
0: Nee. Je komt er niet onderuit. En het is meteen een mogelijkheid om nog ietsje warmer te worden.
1: Ja, dat is ook waar. Want de koffie heeft veel goed gemaakt.
0: Ja. Hier is ochtendgymnastiek van Samson en Gert.

0: Ja, en we hebben het dansje natuurlijk niet gezien.
1: Ik heb toch een beetje met mijn armen
0: gezwaaid. Ja, ja, ja. Met je armen zwaaien. Het zijn je benen die koud hebben.
1: Ja, het is waar.
0: Je moet nog iets rechtzetten van straks.
1: Ah,
0: oh nee, jij niet?
1: Het is niet ons deel, maar we willen dat wel doen voor Tatanka. Ze kreeg een leuk verzoekje van haar beste vriendin Kathleen. En ze wil uiteraard ook Kathleen even een warme groet doen. Dus Kathleen, deze is voor jou van Tatanka.
0: Ja, en ik had al gezegd, ja, Dance the Night Away van de Mavericks is ook een mooie. En dat wordt hier juist bevestigd door onze collega Jan. En hier is hij, Dance the Night Away.

0: Dance the Night Away van de Mavericks. En daarmee is het verzoekje voor van Tatanka heel goed gemaakt. Ja, nu sta ik daar.
1: Ja, en ik hier, zit hier. En Bruno...
0: Laag.
1: Ja, ik zit een beetje laag hier. Het is relaxed ook. Ja, van Bruno voor Anne mochten we Wiltura draaien.
0: Ja. Hier is hij dan. Nu sta ik daar.
1: Ah, oei. Maar natuurlijk ook voor iedereen die Anne ook gezegd heeft.
0: Ja. Inderdaad.
1: Moet ik die nog eens herhalen?
0: Nee.
1: Frankie, kinderen, collega en mij. Luisteraars, Steven. Ja, dat was het.
0: Ja.
2: Wat jammer van die laatste avond. Dat ik die

0: Nu sta ik daar van Wiltura uit 1974 en de Dire Straits Ticket to Heaven staan nu klaar.
1: Ja, dat is eentje van Erik Hovaar. Dat is een wekelijkse traditieplaatje waar hij heel veel van houdt.
2: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.

0: en de Romeo's. Viva de Romeo's. Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Van Aalter
3: tot Waregem
2: via 106.5 FM
3: en via 107.3 FM.
2: Radio Oost-West voor het oosten van West-Vlaanderen
3: en het westen van Oost-Vlaanderen.
2: Radio Oost-West. Regionale informatie
3: en de mooiste muziek. Dit is Radio Oost-West.
2: Je maakte een goede keuze.

0: speciaal voor Erik Hovare. Dire Straits, Ticket to Heaven.
1: Ja, en de Joris heeft geluk. Je mag hier al voor de tweede keer ja. optreden in onze show.
0: Dit is wat mijn mama zei.
1: Ja, en dit is van Anne. En dat is voor haar beste vriendin Martine de Smet uit Zulte. Door haar ben ik ook naar jullie mooie zender beginnen luisteren.
0: Ja, dat is natuurlijk.
1: Fijn.
0: Leuk.
1: Zeer mooie muziek. Heel veel groetjes aan iedereen, ook aan de luisteraars, de medewerkers dus ook, van Radio Oost-West. En dat komt van Anne Steenhout uit Gent. En de Gentse feesten gaat ze aan zich laten voorbij gaan.
0: Oei.
1: Het is ook wel heel druk, he. Dus niet voor iedereen weggelegd. Blijf maar lekker luisteren naar Radio Oost-West,
0: ja, voilà.
1: Anne.
0: Ja.
2: Ik luister regionaal.
3: Radio Oost-West.
4: Oost-West.

0: zei.
1: Ja, ja. Dit is wat mijn mama zei. En ik weet het waarom dat ik dat volgende verzoekje moet voorlezen. Dat komt van Francis uit Zulte. In Frans-Duits. Je denkt dat je alles mag van mij. Ik doe de groetjes aan mezelf. Dat is toch voor hemzelf, Francis. Maar ook speciaal aan de voorzitter. Je mag er zijn, hoor, Tine.
2: Oei. Echt, wist ik niet.
1: Je hebt er een fan bij.
2: Ja, oké.
1: Hier is hij dan, Frans Duits. Je denkt dat hij alles mag van mij.

0: Frivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk en je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
3: Ik luister regionaal.
2: Radio Oost-West. Van Aalter
3: tot Waregem.
2: Via 106.5 FM.
3: En via 107.3 FM.
2: Radio Oost-West. Voor het oosten van West-Vlaanderen.
3: En het westen van Oost-Vlaanderen.
2: Radio Oost-West.

0: Hallo.
1: Hallo, lieve Henkie. Je bent live op Radio Oostwesten, dus Tineke Daze en Geert vanuit de studio.
0: Ah, Tineke, ik ga al proberen te bellen.
1: Ah, echt waar, maar je had het me gisteren beloofd en hij dacht, het is 10 voor 1, hij zal wel al wakker zijn.
0: Ja, maar het nummer ging niet bij jullie.
1: Nee. Alle geluk dat ik zelf het initiatief genomen heb. Ik ga je even voorstellen aan de luisteraars. Henk is animator, imitator, drukker, volksvriend, fantastische baas van Café de Wolf op de Markt van Lichtervelde.
2: Dat is ons mooi samengevat, hè?
0: Dat is heel mooi samengevat, ja. Inderdaad.
2: Ik heb een enorm warm hart voor jou en Café de Wolf. En daarom mag ik even de mensen meenemen die er nog niet zouden geweest zijn. We wandelen het café binnen. Wat zie je allemaal, Henk?
0: Als je het café binnen wandelt, dan kom je in het klein mini-cafeetje. Dat is een beetje café allo allo. En dan ga je verder en dan hebben we ons eetgedeelte. Daarna kom je aan de toog. Onze toog is 9,5 meter lang. Daar kan je iets drinken en ook aan de toog kan er ook een hapje gegeten worden of een klein gerechtje. Dan wandelen we nog eventjes verder naar het mini-toogje. Dat is een toogje voor met 6 in gezelschap te zitten.
2: De VIP.
0: En achteraan hebben we terug een eetgedeelte voor een spaghetti, een vollevaantje, een mama thai gerechtje, een beetje stoofvlees met verse frietjes. Kortom, we hebben ongeveer 8 verse klaargemaakte gerechtjes en caféwolf.
2: Het is overheerlijk. En wat het zo speciaal maakt, je kijkt je ogen uit van de details waar jij hebt aan gewerkt.
3: Dat klopt. Ja, ja, ik moet je trouwens de groeten doen van mijn collega, Christophe Kleijs.
0: Christophe Kleijs?
3: Ja.
0: Ja, amai, maar deze ken ik goed.
3: Ja, voilà. Het is daarom dat ik het zeg.
0: Dat is een bewoner van de wolf, dat is hier een...
3: Ja. Ja, we zien het soms een keer naar zijn oogjes als hij toekomt op het werk.
2: Was het een late gisteren of vannacht, Genk?
0: Vannacht hebben wij om 4 uur kunnen sluiten.
3: Wow. Ja, wow.
2: En al helemaal wakker en klaar voor jou is het debuut op Radio Oost-West, hè?
0: Ja, maar ik hoorde wel mezelf niet goed, maar goed.
3: Nee?
0: Nee, maar ik kan wel proberen te bellen naar jullie nummer.
3: Mm-hmm.
0: Maar ik had een keer een screenshot nemen wat dat mijn telefoon deed. Dus
3: kan
0: ook al mijn toestel lijden.
2: Maar je bent binnen, je bent in de ether. En Henk, je bent ook, dat ben ik nog vergeten te vermelden, een enorme muziekliefhebber en kenner. Dus uiteraard mag jij hier even een keuze maken wat we kunnen draaien. Leeflied, wolflied, laat je maar gaan.
0: En ik mag zelf kiezen welk nummer...
2: Jij mag dat zelf kiezen.
0: Lievelingsnummer. Dat mag zijn... het liedje De Mens, Ergens Onderweg.
2: Wow, dat is volgens mij wel een liedje dat we wel eens kunnen horen in Café Wolf. Oh,
3: ja,
2: ik ben al zo benieuwd, want jij verrast telkens met je nummers. Je weet precies wat er nodig is om de juiste sfeer te bepalen. Dat vind ik oprecht waar.
3: Ja, hier staat hij. Hier komt hij, Henk.
2: Henk. Tot straks misschien, hè, want ik ben geen vaste bewoner, maar toch wel een heel regelmatige bezoeker. Hè.
0: Je bent een mooi stuk van het decor.
3: Een meubilair, voilà.
0: Zo enthousiast over Wolf bent.
3: Je mag ze lenen van mij vandaag. Ik heb ze nu 3 uurtjes gehad, nu mag je ze lenen van mij.
0: Ja, dat is heel
2: Henk, bedankt. De groetjes daar.
3: Dag.
2: Dag.

0: Ja, wie ergens onderweg mocht zijn in de streek van Lichtervelde, zeker eens naar Café Wolf gaan. Dat is een fantastische ervaring, vol leuke details, gip en authentiek. En Henk de Baas was daarnet op de radio. En we gaan stilaan naar het einde toe van dit programma. Ja. Wat er nog...
1: Johan van Erbergen heeft nog een verzoekje. Vleugels van de Wind, van Larissa en Sterre. En dan Johan is in Waregem. Voor onze kinderen Stefanie, Bram, Dimitri en Sophie. En de kleinkinderen Babette, Auguste, Leon, Marten en Hervé.

0: Vleugels van de Wind, Larissa en Sterre.
1: We hadden ook nog een berichtje van Mikey en hij zit volop daar in de Gentse feesten. Hij doet de groetjes aan Jantje, Sandertje, Cindytje, Jokertje, Tienetje, allemaal de medewerkers, presentatoren, allemaal. En we gaan onderuit met een verzoekje nog van Maria voor haar zus.

0: gelukkige verjaardag. En dat was het liedje van haar trouwdag. Dus ook de groetjes aan de luisteraars. Ja, het is een klassieker waarop veel mensen hun openingsdans hebben gedanst.
1: En ons Maarten zit hier al in mijn nek te geigen om het programma te sterren.
0: Je ziet er fantastisch uit, helemaal in holiday modus. Ja. Tot de volgende en dag. Zeker tot morgen in Pittem.
1: Dag.

0: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Meer samenwerking tussen vier Vlaamse luchthavens, eenvoudigere procedures om een vergunning aan te vragen en belangrijke sportwedstrijden moeten op klassieke televisie worden uitgezonden. Dat is beslist op de superministerraad van de Vlaamse regering. En zo maken we Vlaanderen klaar voor de toekomst, aldus Vlaams minister-president Matthias Diependalen. Goed, de Vlaamse regering gelooft dus in de meerwaarde van de regionale luchthavens, maar wil dat de luchthavens minder afhankelijk worden van werkingsmiddelen en dus meer op eigen benen staan. Ook zijn er maatregelen goedgekeurd die de vergunningsprocedures robuuster, eenvoudiger en vooral sneller moeten maken. Vlaanderen investeert ook 40 miljoen euro extra voor nieuwe woonzorgplaatsen, daar waar de nood het hoogst is. En, jawel, het uitzenden van belangrijke sportwedstrijden moet op de klassieke televisie. Verplicht. Ze mogen dus niet enkel op een betaalzender of in een gratis aparte app te zien zijn. En hoe dat allemaal gaat geregeld worden, het is ons niet duidelijk. Donald Trump wil Canada vergelden voor de ernstige luchtvervuiling in het noordoosten van de VS. Die wordt veroorzaakt door bosbranden in Canada. We stellen Canada verantwoordelijk voor het feit dat het zijn bossen niet goed beheert, meldt de Amerikaanse president op Truth Social. Zoals altijd is Trump weer eens boos. En bij een grote brand in de Noorse gemeente Drammen zijn meer dan 100 woningen verloren gegaan. Honderden bewoners werden daar geëvacueerd, maar er is voorlopig geen sprake van slachtoffers. En de gemeente Brasschaat sluit tijdelijk kinderboerderij Miekerf en het bijhorende hoevencafé. De maatregel wordt genomen nadat het departement zorg in het onderzoek naar de stikuitbraak met 5 ernstig zieke kinderen de kinderboerderij met grote waarschijnlijkheid als besmettingsbron aanduidt. Nu raakt er ook nog bekend dat er inmiddels een 6e besmetting is. Afwisselend opklaringen en wolken, hier en daar kans op een bui, maar dat is zeer plaatselijk. Maxima 25 à 26 graden. De volgende dagen daalt de temperatuur naar 22 graden gemiddeld overdag. 'S Nachts wordt het een graad of 10.
2: Radio Oost-West.
3: Ziezo zaterdag.
4: Een heel erg goedemiddag, beste Radio Oost-West luisteraar. Het is 1 uur geworden op zaterdagmiddag. Dat betekent tijd voor Ziezo Zaterdag. We beginnen eraan met eentje uit 1971 van Roger Whittaker. The Last Farewell. Goedemiddag.

Heerlijke muziek bij de start van, van deze aflevering. Deze nieuwe aflevering van Ziezo Zaterdag hier bij Radio Oost-West. Roger Whittaker and The Last Farewell. Tussen 1 en 3 heb ik weer heel wat showbiznieuws meegebracht voor jullie. Onder andere over Margriet Hermans, ook over Belle Perez. R. Kelly, die heeft iets met Trump, daar moeten we het over hebben. Billy Joel, Kim K, ik zie Geert kijken, vreselijk. Kim K, en ik heb het ook nog over Meteor en... Er is ook heel wat gezellige muziek in dit uurtje van Ziezo Zaterdag. Ik neem je nu mee naar het eiland van Casey en de Sunshine Band. Maar misschien is dat ook geen goed idee. Dit is in elk geval die groep met Come to My Island uit 1977. Heel erg goedemiddag.

Laissez rouler le bon ton. Jacqueline Margriet Hermans was dat. En ze was jarenlang een graag geziene gast aan de kust. Zij het voor haar eigen talkshow Margriet aan Zee. 10 om te zien of voor Zomerhit. En om haar te eren roept de openbare omroep op om tijdens VRT Zomerhit in heel Vlaanderen massaal margrietjes in creppapier te plooien. Van die strandbloemetjes die een typische Belgische zomertraditie zijn. Op die manier liever is Margriet er in Blankenberge dit jaar toch een beetje bij. Zo klinkt het bij de VRT. Er is Adele nu en Wota aan de bridge.

0: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 17 77 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 17 77 20.

helemaal waar, Olivia Dean en It's So Easy to Fall in Love with Me. En zometeen heb ik het hier bij Radio Oost-West in Zizo zaterdag over Belle Perez. Zij staat opnieuw op het podium, vertel er zometeen meer over. Maar eerst terug naar 1976 nu met deze van Bonnie Tyler, Lost in France.

Zes maanden na het onverwachte overlijden van haar echtgenoot staat deze Belle Perez terug op de Vlaamse podia. Dat was ze nog eens met Honey Bee uit millenniumjaar 2000. Het drama gebeurde midden in haar reeks van kerstconcerten. Wouter van der Horst, met wie ze jarenlang samen was, stierf onverwacht bij hen thuis aan een hersenaneurysma. De juwelier die was slechts 43 jaar oud geworden. Belle Perez nam tijd om alles te verwerken, maar sinds juni zingt ze dus opnieuw en ze passeert ook in de grote muzikale tv-shows van deze zomer. Zo zegt ze daar zelf over: ik voel dat ik momenteel heel veel energie haal uit mijn optredens. Dat is in elk geval goed nieuws. Belle Perez is dus nog eens met Honey Bee. Dit is nu Stoto en Stop Loving You.

Aaron Blommaert en Zoë Livé, tranen van goud. Zometeen heb ik het over de Amerikaanse R&B-zanger R. Kelly. Want die heeft iets gedaan met president Trump. Dat allemaal na Donna Lewis en I Love You, Always, Forever.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
2: 0468 1777 20. Radio Oost-West.
1: Ziezo Zaterdag.

0: Ed Sheeran en Sapphire was dat. Zometeen heb ik het over de Amerikaanse R&B-zanger R. Kelly, want die heeft via het ministerie van Justitie formeel een verzoek tot strafvermindering ingediend en dat bij president Trump. De details die komen er zo meteen aan. Dit is nog eerst eens R. Kelly met If I Could Turn Back the Hands of Time.
1: How did I ever let you slip away?

R. Kelly en If I Could Turn Back the Hands of Time. En die R. Kelly die heeft dus via het ministerie van Justitie formeel een verzoek tot strafvermindering ingediend bij president Trump. Dat blijkt uit de rechtbankdocumenten die deze week werden vrijgegeven. Kelly die heeft geen verzoek ingediend voor gratie, maar dus wel voor strafvermindering, zo meldt The Guardian. De 59-jarige Kelly die werd in 2021 veroordeeld tot 30 jaar cel wegens mensenhandel en seksueel misbruik van onder meer minderjarigen. Een jaar later kreeg hij nog eens in een andere zaak nog eens 20 jaar cel voor kindermisbruik. En nu probeert hij daar onderuit te muizen. Dit was hem nog eens met If I Could Turn Back the Hands of Time uit 1998. We blijven in de jaren 90 nu hier bij Ziezo Zaterdag op Radio Oost-West met een plaatje van Ryan Paris uit 1990. Dolce Vita.

De Mens en Tekst was dat, nieuwe plaat van De Mens hier op Radio Oost-West in Ziezo zaterdag. En zo kom ik bijna aan het tijd zijn in het nieuws van 2 uur. Ik heb nog 1 plaatje voor we dan kunnen overgaan naar dat nieuws en naar een tweede uurtje van Ziezo zaterdag. Het is er eentje geworden uit 1982 van Albano en Romina Power, Felicita. Heel graag tot zometeen voor deel 2 van Ziezo zaterdag.

0: Goedemiddag, het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Langs de Sterrenstraat in Aarselen heeft een natuurbrand enkele meters van een haag tussen twee tuinen opgevreten. De brandweer had de situatie snel onder controle. Het vuur werd gisteravond rond 11:00 opgemerkt door een van de bewoners. De man sloeg alarm en probeerde zelf te blussen. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar een tuinhuis. Er vielen geen gewonden. In Wingenen is vrijdagmiddag iets voor 3:00 een ongeval gebeurd. Een man van 96 uit Ruisselede wilde de weg oversteken, maar een vrachtwagen met oplegger en daarop een bouwkraan kon hem niet meer ontwijken. Het slachtoffer werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. De Franklin Rooseveltlaan in Waregem is weer volledig open voor het verkeer, nadat werken de straat 2 jaar in de ban hielden. De werken zijn sneller klaar dan gepland. Daardoor zijn er vanaf nu ook geen omleidingen meer. De weg kreeg een gescheiden rioleringsstelsel en is heraangelegd met onder andere ook nieuwe fietspaden. De politie Deinze Zulte-Lievegem waarschuwt voor frauduleuze e-mails die zogezegd afkomstig zijn van de FOD Financiën. Daarin krijgen slachtoffers te horen dat ze meer dan €300 terugbetaald krijgen. Om het bedrag te ontvangen moeten ze een QR-code scannen. Dat mogen ze volgens de politie absoluut niet doen. Via die zogenaamde quishing proberen oplichters persoonlijke gegevens en bankgegevens buiten te maken. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Wisselend bewolkt, een kans op wat regen, 24 graden. Vanavond in, vannacht klaart het op, morgen grijs. Later komt de zon erdoor bij 24 graden. Maandag en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog en we halen 23 graden.
4: De zonnigste muziek. Dit is Radio Oost-West, een hele dag lang.
5: Goedemiddag en welkom in dit tweede uurtje van Ziezo Zaterdag.

Heel goedemiddag en welkom in dit tweede uurtje van Ziezo Zaterdag. We starten met Dexys Midnight Runners en Come On Eileen uit 1982. En in dit tweede uurtje van Ziezo Zaterdag heb ik het nog over Billy Joel, ook over Kim K. en over Meteor. Uiteraard is er ook heel wat fijne muziek in dit tweede uurtje tussen 2 en 3 hier bij Radio Oost-West. Onder andere van Queen, The Pretenders, Spargo, Harry Styles, The Righteous Brothers en nu van Wet Wet Wet. En deze plaat uit de film Four Weddings and a Funeral, Love is All Around. Goedemiddag.

Billy Joel en The River of Dreams was dat uit 1993 en hij stond jarenlang bekend als excellent liedjesschrijver. Maar in 1993, na de release van zijn succesvolle album River of Dreams, besloot Billy Joel plots om ermee te stoppen. Daar was een duidelijke reden voor, zo vertelt hij nu. Hij zegt, je moet als artiest stoppen op een hoogtepunt, dat is een gouden stelregel. En dus heeft Billy Joel ook die gedachte netjes nagestreefd. Dat was hem dus nog eens met die River of Dreams uit 1993. Dit zijn nu Maxime en Babette en hoe dan ook.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468-1777-20. 0468-1777-20. Dit is Radio Oost-West.

Harry Styles en American Girls. Daarvoor nog The Righteous Brothers and You've Lost That Loving Feeling. Zometeen draai ik Kim K met Wee Oh Wee. Maar nu eerst deze van Spargo uit 1979 op je radio hier in Ziezo Zaterdag op Radio Oost-West. You and Me.

Kim K en Wee Oh Wee was dat. En Kim van Hee, vooral bekend dus als Kim K, is al bijna 10 jaar aan haar bed gekluisterd. Toch maakt ze nog nieuwe muziek en scoorde ze afgelopen weken zelfs een nummer 1 in de Franse danshitlijsten met haar single Summer Again. In 2017 zei de dokters, allang zo zegt Kim K, dat ik nog maar 4 jaar zou leven, maar ik ben nog lang niet uitverteld. En maar goed ook. Dat was nog eens met Wee Oh Wee uit 1998. En zometeen hoor je hier Queen met Don't Stop Me Now. Nu eerst deze van The Pretenders uit 1986. Him to Her. Let

0: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radiooostwest.be. Klassiekers die je kent en actuele hits die je meezingt.

Army of Lovers was dat nog met Crucified, daarvoor Queen en Don't Stop Me Now. En zo meteen heb ik het nog over Meteor. Nu eerst deze van Jack Jersey uit 1974. Me and Bobby McGee.

Meteor en Luna zijn te waar om mooi te zijn. En Céline van Uitsel en Meteor die hebben een punt gezet achter hun relatie. Die breuk zou in onderling overleg zijn verlopen. Er is geen sprake van ruzie of van andere partijen. Céline van Uitsel en Joris van Rossum die kijken naar eigen zeggen met warme gevoelens terug op hun tijd samen. Ze waren bijna een jaar samen. In september vorig jaar bevestigden ze hun relatie op Instagram. Via datzelfde kanaal is die relatie nu ook beëindigd. En dit zijn nog eens de Waterboys uit 1986, nu op jouw radio, The Hole of the Moon.

fantastische muziek van The Waterboys, The Hole of the Moon. En zo kom ik aan het einde van dit tweede uurtje van Ziezo Zaterdag. Dit is ook meteen de laatste Ziezo Zaterdag van dit seizoen. Ik neem twee weekjes verlof en ben er heel graag begin augustus, laten we zeggen vanaf 15 augustus, weer bij voor een nieuwe Ziezo Zaterdag. Ik wens jullie nog een heel mooi weekend toe. Blijf luisteren naar Radio Oost-West en heel graag tot een volgende keer. Dit zijn nu nog Sony en Cher. I got you, babe. Tot de volgende keer. Dag.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Werkgeversorganisatie VBO noemt de aanpassing van de werktijd een mijlpaal voor de Belgische arbeidsmarkt. De federale regering bereikte daar een akkoord over. Werkuren worden zo niet meer per week, maar per jaar gerekend. Historisch, zegt het VBO. Ook Unizo reageert tevreden. Het waarschuwt wel dat de nieuwe maatregel niet mag leiden tot verplichte premies voor de werkgevers. De VS heeft zijn aanvallen op Iran voltooid, zegt het Amerikaanse leger.

0: zeven nachten op rij vol aanvallen. Vooral op legerbasissen en wapenopslagplaatsen. Daarbij zouden 3 doden zijn gevallen. Iran reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse legerdoelen in verschillende golfstaten, zoals Jordanië en Kuwait. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners begonnen aan de 14e rit. Die telt 155 kilometer met onderweg 4 zware beklimmingen. Remco Evenepoel verwacht veel strijd. Onze landgenoot Ramses de Bruyne is niet gestart. Hij moest opgeven door ziekte. Vanmiddag wisselen bewolkt met kans op regen, 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst grijs, later komt de zon erdoor, 24 graden. Maandag en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft meestal droog en we halen rond 23 graden.
1: Radio Oost-West.
2: Helemaal Belgisch. Op Radio Oost-West.

Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.

0: Lisa Delbo.
1: Alles van mij, ik liefde, heb de liefde lief.
0: En de Romeo's.
2: Viva de Romeo's.
0: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
3: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
4: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
5: Interieur Verkest uit Wingene.
4: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
6: Via 0468 1777 20.
4: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
6: 0468 1777 20.
4: Een heerlijke cocktail en zomerse geluiden.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Langs de Sterrenstraat in Aarsele heeft een natuurbrand enkele meters van een haag tussen twee tuinen opgevreten. De brandweer had de situatie snel onder controle. Het vuur werd gisteravond rond 11 uur opgemerkt door een van de bewoners. De man sloeg alarm en probeerde zelf te blussen. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar een tuinhuis. Er vielen geen gewonden. In Wingene is vrijdagmiddag iets voor 3 uur een ongeval gebeurd. Een man van 96 uit Ruiselede wilde de weg oversteken, maar een vrachtwagen met oplegger en daarop een bouwkraan kon hem niet meer ontwijken. Het slachtoffer werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. De Franklin Rooseveltlaan in Waregem is weer volledig open voor het verkeer, nadat werken de straat 2 jaar in de ban hielden. De werken zijn sneller klaar dan gepland. Daardoor zijn er vanaf nu ook geen omleidingen meer. De weg kreeg een gescheiden rioleringsstelsel en is heraangelegd met onder andere ook nieuwe fietspaden. De politie Deinze Zulte Lievegem waarschuwt voor

0: frauduleuze e-mails die zogezegd afkomstig zijn van de FOD Financiën. Daarin krijgen slachtoffers te horen dat ze meer dan 300 euro terugbetaald krijgen. Om het bedrag te ontvangen moeten ze een QR-code scannen. Dat mogen ze volgens de politie absoluut niet doen. Via die zogenaamde quishing proberen oplichters persoonlijke gegevens en bankgegevens buiten te maken. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: Vanmiddag wisselen bewolkt met kans op regen, 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst grijs, later komt de zon erdoor, 24 graden. Maandag en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft meestal droog en we halen rond 23 graden.
4: De zon straalt uit je radio.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20.
2: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene
1: is dit Radio Oost-West.

0: De zon straalt uit je radio.
1: Radio Oost-West. Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Welkom bij Radio Oost-West.

0: Goedenavond, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: In Brasschaat is een zesde kind besmet geraakt met de gevaarlijke stekbacterie, meldt het departement Zorg. Bijna alle besmette kinderen bezochten onlangs een kinderboerderij in de gemeente. Die boerderij is intussen tijdelijk dicht. Enkele kinderen kampen met zware nierproblemen. Het departement Zorg bekijkt welke stappen nu nodig zijn. De oppositiepartijen Groen en Anders eisen een spoedbijeenkomst in de Kamer. Ze willen extra uitleg over de akkoorden die de federale regering afgelopen nacht sloot. Vooral het verbod op producten uit bezette Palestijnse gebieden roept vragen op. Ook over de nieuwe afspraken rond de werktijd is er felle discussie. Vooral Groen zegt heel veel duidelijkheid te missen. De cipiersvakbonden zijn zeer boos over de beslissing van de federale regering om de minimale dienstverlening bij cipiersstakingen sneller te gaan afdwingen. Voortaan kan er al vanaf dag 1 personeel opgevorderd worden. Zowel de christelijke vakbond ACV als de socialistische ACOD schiet met scherp op bevoegd minister Annelies Verlinde. Ze dwingt ons in oorlogsmodus, zeggen de vakbonden. In de tennis heeft onze landgenoot Rafael Collignon de finale bereikt op het ATP-toernooi van Gstaad. Het is de allereerste finale in zijn carrière op dit niveau. De Belg versloeg een Argentijnse tegenstander in 3 spannende sets met 1-6, 7-6 en 7-5. Morgen speelt Collignon voor de titel tegen de Kazak Jesvinsko of de Griek Tsitsipas. Wisselende bewolking met kans op regen, maar dat is heel plaatselijk. De temperatuur haalt 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen begint nog grijs, maar later opnieuw zon bij 24 graden. Ook na het weekend overwegend droog met een mix van zon en wolken en temperaturen 23 graden.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.

0: Lisa Delbo. Alles van mij, de liefde, de liefde, en de Romeo's. Viva de Romeo's. Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
2: Radio Oost-West.

0: de zonnigste muziek.
1: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingenen. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingenen. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
3: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
0: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Langs de Sterrenstraat in Aarsele heeft een natuurbrand enkele meters van een haag tussen twee tuinen opgevreten. De brandweer had de situatie snel onder controle. Het vuur werd gisteravond rond 11 uur opgemerkt door een van de bewoners. De man sloeg alarm en probeerde zelf te blussen. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar een tuinhuis. Er vielen geen gewonden. In Wingenen is vrijdagmiddag iets voor 3 uur een ongeval gebeurd. Een man van 96 uit Ruiselede wilde de weg oversteken, maar een vrachtwagen met oplegger en daarop een bouwkraan kon hem niet meer ontwijken. Het slachtoffer werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. De Franklin Rooseveltlaan in Waregem is weer volledig open voor het verkeer, nadat werken de straat 2 jaar in de ban hielden. De werken zijn sneller klaar dan gepland. Daardoor zijn er vanaf nu ook geen omleidingen meer. De weg kreeg een gescheiden rioleringsstelsel en is heraangelegd met onder andere ook nieuwe fietspaden. De politie Deinze Zulte-Lievegem waarschuwt voor frauduleuze e-mails die zogezegd afkomstig zijn van de FOD Financiën. Daarin krijgen slachtoffers te horen dat ze meer dan €300 terugbetaald krijgen. Om het bedrag te ontvangen moeten ze een QR-code scannen. Dat mogen ze volgens de politie absoluut niet doen. Via die zogenaamde quishing proberen oplichters persoonlijke gegevens en bankgegevens buiten te maken. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht.
4: Het is wisselend bewolkt met kans op regen, maar dat is zeer plaatselijk. 24 graden, vanavond en vannacht klaart het op. Morgen grijs, later komt de zon erdoor, 24 graden. Maandag en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog en temperaturen normaal voor de tijd van het jaar, 23 graden.
5: Radio Oost-West.
6: De avond van Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.

0: De Slovin Pogačar pakt zijn vierde zege in de ronde van Frankrijk. Pogačar was de beste in een loodzware bergrit. Hij reed weg op de laatste beklimming van de dag en had aan de finish meer dan 37 seconden voorsprong op zijn Mexicaanse ploegmaat Del Toro en de Fransman Paul Cixous. Remco Evenepoel had een moeilijk moment, maar kon daarna herstellen. Hij finishte als vijfde op 48 seconden. Pogačar blijft autoritair leider. De Italiaan Kimi Antonelli vertrekt morgen op pole position in de grote prijs Formule 1 van België. Antonelli zette de snelste tijd neer op het circuit van Spa-Francorchamps. Hij was sneller dan de Nederlander Max Verstappen en de Brit Lando Norris. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De Socialistische Vakbond reageert kritisch op het zomerakkoord van de federale regering. Die hakte afgelopen nacht verschillende knopen door. Onder meer over de aanpassing van de werktijd en de minimale dienstverlening in gevangenissen. Er zitten goede zaken in, zegt de vakbond, maar de socialisten zijn toch bezorgd. Ook oppositiepartijen Groen en Anders zijn bijzonder kritisch. Het was een drukke dag op de Europese snelwegen. Mobiliteitsorganisaties Touring en VAB voorspelden een zwart weekend. Op het hoogtepunt stond in Frankrijk meer dan 700 kilometer file. Vooral op de A7 richting zuiden stonden heel wat auto's aan te schuiven. En ook in Zwitserland was het lang aanschuiven voor de Goddardtunnel. Ook morgen verwachten de mobiliteitsorganisaties nog veel verkeer. Vertrek dus vroeg en neem zeker ook water mee voor onderweg. In Iran zijn al minstens 50 doden gevallen sinds het geweld in het Midden-Oosten opnieuw is toegenomen. Meer dan 500 mensen raakten gewond, zegt het ministerie van Volksgezondheid op X. Sinds begin deze maand valt het Amerikaanse leger opnieuw het zuiden van Iran aan. Iran reageert dan weer met tegenaanvallen op Amerikaanse legersites in de Golfstaten. Die spreken dan weer van oorlogsmisdaden. Ja, en het is vandaag trouwens ook exact 50 jaar geleden dat Lucien van Impe de Ronde van Frankrijk won. Meteen ook de laatste Belg die de Tour kon winnen. In zijn thuisgemeente Erpenmeren werd van Impe dan ook de hele dag toen geëerd. Maar het is tijd dat er nog eens een nieuwe Belg wint, al dus van Impe. Radio Wisselend bewolkt en kans op regen, maar dat is plaatselijk. 24 graden vanavond en vannacht. Klaart het op, morgen grijs. Later komt de zon erdoor, 24 graden. Maandag en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog, 23 graden.
1: De avond van Oost-West.

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
1: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
2: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.
0: De zonnigste muziek.

0: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Langs de Sterrenstraat in Aarsele heeft een natuurbrand enkele meters van een haag tussen twee tuinen opgevreten. De brandweer had de situatie snel onder controle. Het vuur werd gisteravond rond 11 uur opgemerkt door een van de bewoners. De man sloeg alarm en probeerde zelf te blussen. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar een tuinhuis. Er vielen geen gewonden. In Wingene is vrijdagmiddag iets voor 3 uur een ongeval gebeurd. Een man van 96 uit Ruisselede wilde de weg oversteken, maar een vrachtwagen met oplegger en daarop een bouwkraan kon hem niet meer ontwijken. Het slachtoffer werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. De Franklin Rooseveltlaan in Waregem is weer volledig open voor het verkeer, nadat werken de straat 2 jaar in de ban hielden. De werken zijn sneller klaar dan gepland. Daardoor zijn er vanaf nu ook geen omleidingen meer. De weg kreeg een gescheiden rioleringsstelsel en is heraangelegd met onder andere ook nieuwe fietspaden. De politie Deinze Zulte-Lievegem waarschuwt voor frauduleuze e-mails die zogezegd afkomstig zijn van de FOD Financiën. Daarin krijgen slachtoffers te horen dat ze meer dan €300 terugbetaald krijgen. Om het bedrag te ontvangen moeten ze een QR-code scannen. Dat mogen ze volgens de politie absoluut niet doen. Via die zogenaamde quishing proberen oplichters persoonlijke gegevens en bankgegevens buiten te maken. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Wisselend bewolkt en kans op regen, maar dat is plaatselijk. 24 graden vanavond en vannacht. Klaart het op, morgen grijs. Later komt de zon erdoor, 24 graden. Maandag en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog, 23 graden.
0: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.

0: en de Romeo's. Viva de Romeo's. Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag. Radio Oost-West. Meer info over reclame. Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingenen. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingenen. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Noortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 1777 20.

0: verklaring. Volgens Iran is het akkoord met de VS niet meer geldig, omdat de VS het geschonden heeft. Beide landen voerden de afgelopen weken luchtaanvallen uit. Amerika bombardeerde een rij gezegde militaire doelen in Iran. Iran vuurde drones en raketten af op Amerikaanse legerbasissen in het Midden-Oosten. Eerder liet ook Amerikaans president Trump weten dat de overeenkomst niet langer geldig was. Op de Gentse feesten wordt de vlasmarathon toch niet afgesloten. Dat hebben politie en stad laten weten. Op die vlasmarkt kunnen feestvierders tot laat in de nacht doorvieren. Als er meer dan 4000 mensen op het plein waren, werd het afgesloten. Maar daar komt de politie nu toch op terug. De Gentse feesten duren nog tot en met volgende week zondag. In Zaragoza in het noorden van Spanje is de grote bosbrand nog steeds niet onder controle. Dat melden lokale autoriteiten. De brand brak woensdag uit. In totaal is al meer dan 15.400 hectare natuur afgebrand. 6 dorpen zijn geëvacueerd en er kunnen nog evacuaties volgen. Vanavond klaart het op, vannacht wisselend bewolkt bij 12 graden. Morgen bewolkt, daarna opklaringen 24 graden. Volgende week wisselend bewolkt met lokaal regen. De temperaturen zitten daar rond 22 graden dan.
1: Radio Oost-West. De avond van Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: Tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: haar in de ban hielden. De werken zijn sneller klaar dan gepland. Daardoor zijn er vanaf nu ook geen omleidingen meer. De weg kreeg een gescheiden rioleringsstelsel en is heraangelegd met onder andere ook nieuwe fietspaden. De politie Deinze Zulte-Lievegem waarschuwt voor frauduleuze e-mails die zogezegd afkomstig zijn van de FOD Financiën. Daarin krijgen slachtoffers te horen dat ze meer dan 300 euro terugbetaald krijgen. Om het bedrag te ontvangen moeten ze een QR-code scannen. Dat mogen ze volgens de politie absoluut niet doen. Via die zogenaamde quishing proberen oplichters persoonlijke gegevens en bankgegevens buit te maken. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. Vanavond klaart het op, vannacht wisselend bewolkt, minima 12 graden. Morgen bewolkt, daarna opklaringen 24 graden. Volgende week wisselend bewolkt, lokaal een buitje. De temperaturen zitten dan tussen 22 en 24 graden.
3: De avond van Oost-West.

0: alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.

In het Midden-Oosten zijn twee Amerikaanse soldaten omgekomen bij nieuwe Iraanse aanvallen. Dat incident gebeurde volgens het Amerikaanse leger tijdens een militaire missie in Jordanië. Een derde soldaat is nog vermist en vier andere militairen raakten gewond. Intussen verklaart de leider van de Iraanse revolutionaire garde dat de vrede in de regio definitief voorbij is. Iran zegt hiermee officieel het voorlopige vredesakkoord met de Verenigde Staten op, nadat ook president Trump dat eerder al deed. Vicepremier Frank van den Broeke erkent dat de zware dreigementen van lage kostenmaatschappij Ryanair hebben geleid tot een verlaging van de geplande vliegtuigtax. Ryanair dreigde ermee om ruim 1 miljoen zitjes te schrappen wegens de tax. De maatregel komt er nu toch, maar de belasting stijgt vanaf volgend jaar van 5 naar 7 euro in plaats van de eerst voorziene 10 euro. De gevangenisvakbonden verzetten zich fel tegen de invoering van

0: graden. Volgende week wisselen bewolkt met kans op lichte neerslag, 22 graden gemiddeld. Wat die neerslag betreft, dat zal zeer plaatselijk zijn.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Langs de Sterrenstraat in Aarselen heeft een natuurbrand enkele meters van een haag tussen twee tuinen opgevreten. De brandweer had de situatie snel onder controle. Het vuur werd gisteravond rond 11 uur opgemerkt door een van de bewoners. De man sloeg alarm en probeerde zelf te blussen. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar een tuinhuis. Er vielen geen gewonden. In Wingenen is vrijdagmiddag iets voor 3 uur een ongeval gebeurd. Een man van 96 uit Ruiselede wilde de weg oversteken, maar een vrachtwagen met oplegger en daarop een bouwkraan kon hem niet meer ontwijken. Het slachtoffer werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. De Franklin Rooseveltlaan in Waregem is weer volledig open voor het verkeer, nadat werken de straat 2 jaar in de ban hielden. De werken zijn sneller klaar dan gepland. Daardoor zijn er vanaf nu ook geen omleidingen meer. De weg kreeg een gescheiden rioleringsstelsel en is heraangelegd met onder andere ook nieuwe fietspaden. De politie Deinze Zulte-Lievegem waarschuwt voor frauduleuze e-mails die zogezegd afkomstig zijn van de FOD Financiën. Daarin krijgen slachtoffers te horen dat ze meer dan 300 euro terugbetaald krijgen. Om het bedrag te ontvangen moeten ze een QR-code scannen. Dat mogen ze volgens de politie absoluut niet doen. Via die zogenaamde quishing proberen oplichters persoonlijke gegevens en bankgegevens buiten te maken. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Alt-West.
1: Nieuws. In het Midden-Oosten zijn twee Amerikaanse soldaten omgekomen bij nieuwe Iraanse aanvallen. Dat incident gebeurde volgens het Amerikaanse leger tijdens een militaire missie in Jordanië. Een derde soldaat is nog vermist en vier andere militairen raakten gewond. Intussen verklaart de leider van de Iraanse revolutionaire garde dat de vrede in de regio definitief voorbij is. Iran zegt hiermee officieel het voorlopige vredesakkoord met de Verenigde Staten op, nadat ook president Trump dat eerder al deed. Vicepremier Frank van den Broeke erkent dat de zware dreigementen van lage kostenmaatschappij Ryanair hebben geleid tot een verlaging van de geplande vliegtuigtax. Ryanair dreigde ermee om ruim 1 miljoen zitjes te schrappen wegens de tax. De maatregel komt er nu toch, maar de belasting stijgt vanaf volgend jaar van 5 naar 7 euro in plaats van de eerst voorziene 10 euro. De gevangenisvakbonden verzetten zich fel tegen de invoering van een minimale dienstverlening tijdens korte stakingen. De maatregel werd vorige nacht nog goedgekeurd door de federale ministerraad, maar de socialistische vakbond is woedend. Andere vakbonden waarschuwen ook dat de verplichting zal leiden tot acute oververmoeidheid bij het personeel en grote veiligheidsrisico's binnen de muren. Op de Gentse feesten heeft de stad beslist om de iconische Vlasmarkt voortaan toch niet meer af te sluiten. Aanvankelijk ging het feestplein onherroepelijk dicht zodra er meer dan 4000 feestvierders aanwezig waren. Maar de politie komt daar nu op terug. De Gentse feesten lopen nog tot en met volgende week zondag. De weersverwachting, we starten met wat bewolking, maar later breekt de zon door bij een aangename 24 graden. Volgende week wisselen bewolkt met kans op lichte neerslag, 22 graden gemiddeld. Wat die neerslag betreft, dat zal zeer plaatselijk zijn.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Langs de Sterrenstraat in Aarselen heeft een natuurbrand enkele meters van een haag tussen twee tuinen opgevreten. De brandweer had de situatie snel onder controle. Het vuur werd gisteravond rond 11:00 opgemerkt door een van de bewoners. De man sloeg alarm en probeerde zelf te blussen. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar een tuinhuis. Er vielen geen gewonden. In Wingene is vrijdagmiddag iets voor 3:00 een ongeval gebeurd. Een man van 96 uit Ruiselede wilde de weg oversteken, maar een vrachtwagen met oplegger en daarop een bouwkraan kon hem niet meer ontwijken. Het slachtoffer werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. De Franklin Rooseveltlaan in Waregem is weer volledig open voor het verkeer, nadat werken de straat 2 jaar in de ban hielden. De werken zijn sneller klaar dan gepland. Daardoor zijn er vanaf nu ook geen omleidingen meer. De weg kreeg een gescheiden rioleringsstelsel en is heraangelegd met onder andere ook nieuwe fietspaden. De politie Deinze Zulte-Lievegem waarschuwt voor frauduleuze e-mails die zogezegd afkomstig zijn van de FOD Financiën. Daarin krijgen slachtoffers te horen dat ze meer dan €300 terugbetaald krijgen. Om het bedrag te ontvangen moeten ze een QR-code scannen. Dat mogen ze volgens de politie absoluut niet doen. Via die zogenaamde quishing proberen oplichters persoonlijke gegevens en bankgegevens buiten te maken. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De weersverwachting, we starten met wat bewolking, maar later breekt de zon door bij een aangename 24 graden. Volgende week wisselen bewolkt met kans op lichte neerslag, 22 graden gemiddeld. Wat die neerslag betreft, dat zal zeer plaatselijk zijn.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.